brutale kop bij een villa onder Laren met een bord en daar staat op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: en steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedaan. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: 105.4 FM. FM.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de

0: bent. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan winnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Mijn hart, dat slaat er van op hol. Jammer, maar zo is het spel. Alleen vervelend is het wel. Ik koop weer nieuwe bingo-kaarten. Te winnen zijn twee mokkataarten. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè?
1: Bingo!
2: Oh.
1: Bingo!
2: Deze bingo is goed gekeurd.
0: Diezelfde vent weer van daarnet. Nou wint hij weer een autobed. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde.

0: onderwijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank. Erg graag.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. We kijken het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: Mix en steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Zij dronk Ranja met een

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Thank you.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorot Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zal ik eens wat vertellen over een lekkere meid. Mee als ze binnenkomt, ben ik de kluts al kwijt. Ze is niet de knapste en is nog niet vrijgezel.
1: 125, 60, 80, maar goeie.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
3: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
4: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De derde schuurverkooproute in Vollenhoven gebeurt allemaal op zaterdag 17 oktober... van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Heb jij ook een volle zolder, een uitpuilende schuur of kasten vol met kleding, speelgoed en spullen die je niet meer gebruikt? Doe dan mee met de derde editie van de gezellige schuurverkooproute Vollenhoven. Op zaterdag 17 oktober, zoals gezegd, van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Dat is de bedoeling. Iedere deelnemer richt zijn of haar voortuin in. Een oprit of schuur mag natuurlijk ook als verkoopplek. En zet een tafel neer, maak een kledingrek of leg een kleed op de grond en stal je spullen uit. Bezoekers kunnen vervolgens de route volgen langs alle deelnemende adressen. Zo maken we er samen een vrolijke en gezellige marktdag van. Wil je meedoen? Geef je dan uiterlijk op zondag 11 oktober... via de Facebookpagina Schuurverkoop Vollenhoven. Of via een appje bij Marion op het telefoonnummer 06 13 66 26 42. Stuur in een privébericht je naam en adres. Wij plaatsen je dan op de deelnemerslijst van de organisatie. En er volgt dus ook een routebeschrijving voor alle bezoekers. De route komt uiterlijk vrijdag 16 oktober op de Facebookpagina te staan. Na twee geslaagde edities hopen we ook in 2026 weer op veel deelnemers en bezoekers. 17 oktober dus, gewoon in de agenda zetten en ruim je schuur, zolder of kast op voor een gezellige verkoopdag in Vollenhoven.

Groeten uit Wilhelmina hoort is een kunstproject over de koloniën van weldadigheid. Een presentatie van kunstenaar Neeltje ten Westenend. Van zondag 11 tot en met zondag 18 oktober is het koloniekerkje in Wilhelminaoord de plek voor de tentoonstelling Groeten uit Wilhelminaoord. Het is de eerste presentatie van het kunstproject Groeiend Archief van Reconstructie van Neeltje van den Westenend. Groeten uit Wilhelminaoord geeft inzicht in het werkproces van de kunstenaar. Te zien en te horen zijn onder meer een collectie van historische aanzichtkaarten van het Drents Archief, beeldonderzoek voor een videowerk gebaseerd op deze aanzichtkaarten, videobeelden over het landschap en woningen rondom Wilhelminaoord gemaakt vanaf een plateau op een tractor en opnamesessies van een lokaal koor met componist Harry de Wit. Nog even de data van zondag 11 door tot en met zondag 18 oktober. Openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en zondags van 1 uur 's middags door tot 5 uur 's middags. Het koloniekerkje vind je aan de Kolling in Wilhelminalaan 53 in Wilhelminaoord. Je kunt er trouwens openbaar parkeren, want volg de borden maar P. Lang. Die staan...

Ricky Postma geeft een lezing over maskers, muren en innerlijke vrijheid. Dat doet ze in Oldenmarkt. De schrijfster is op donderdag 8 oktober aanwezig in de bibliotheek in Oldenmarkt. De aanleiding is het verschijnen van een derde boek van haar, en dat is Zijn streepje voorbij, Maskers en Muren. Tijdens de avond vertelt ze over de verbinding tussen Oosterse filosofie en Westerse psychologie en de manier waarop deze inzichten kunnen helpen om met meer bewustzijn de innerlijke vrijheid te beleven. Tijdens de lezing neemt Postma de bezoekers mee over deze thema's. Ze vertelt over inspiratie achter haar boek. Ze laat zien hoe Oosterse en Westerse inzichten elkaar kunnen aanvullen. En daarbij staat niet alleen het veranderen van jezelf centraal, maar vooral ook het herkennen en loslaten van iets wat niet langer bij je past. De avond vindt dus plaats op 8 oktober, dat is op een donderdag. 19:30, 19:30 is de aanvang in de bibliotheek van Oldenmarkt. Entree is €5, inclusief koffie, thee of iets lekkers erbij. Aanmelden kan natuurlijk via de website van de bibliotheek, en dat is www.mijnbiep.nl.

zijn er activiteiten lezen en schrijven in de bibliotheek van Wolvenga. Op vrijdag 23 oktober organiseert de gemeente West-Stellingwerf samen met de bibliotheek, BZOF Humanitas, Firda en de stichting Lezen en Schrijven de activiteitendag Lezen en Schrijven in de bibliotheek. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het regelen van zaken, het begrijpen van informatie en het gebruik van digitale diensten. De activiteitendag Lezen en Schrijven is er voor de inwoners die meer willen weten over dit onderwerp en hun basisvaardigheden willen versterken. Ook partners en familieleden van mensen met beperkte leesvaardigheden zijn natuurlijk welkom. Ze kunnen hier meer inzicht krijgen en ontdekken hoe ze hen kunnen ondersteunen. De dag is ook interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Bezoekers kunnen op verschillende manieren ervaren wat het betekent als basisvaardigheden minder vanzelfsprekend zijn. Zo is er een escape caravan waarin de deelnemers opdrachten kunnen uitvoeren en ervaren welke obstakels iemand kan tegenkomen bij lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook films die laten zien welke impact beperkte basisvaardigheden kunnen hebben in het dagelijks leven. Ook kunnen de bezoekers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij delen hun persoonlijke verhalen en vertellen over de ondersteuning die mogelijk is op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Ook voor kinderen en ouders is er een apart programma. De bibliotheek geeft praktische tips over taalontwikkeling en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het versterken van taalvaardigheden binnen gezinnen. De activiteitendag Lezen en Schrijven dus is gratis toegankelijk en vindt plaats op 23 oktober van 13:00 AM tot 20:00 8:00 AM in en rondom de bibliotheek in Wolvenga.

Zondagse blues en oldehold paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Oldehold Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Oldehold Paten, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur 's middags en de aanvang van het concert 13:30, half 2 dus. De entree is €25. Je kunt bestellen als je een ticket wil, een van de 100 tickets dus, op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

Vollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Venoseloop 2026. De zomer loopt op zijn einde. De clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart. En de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Venoseloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Venose loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Venose loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.venoseloop.nl.

De bijeenkomsten van palliatieve zorg in het Parkinson Café voor oktober. Palliatieve zorg richt zich op het behouden van kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. En dan gaat het niet alleen om de laatste levensfase, maar ook over het tijdig bespreken van wensen, behoeften en verwachtingen rondom zorg en behandeling. Een palliatieve verpleegkundige van zorggroep Het Oude en Nieuwe Land is op 6 oktober aanwezig in Zonnekamp aan de Ooyershoeve nummer 1 in Steenwijk. De inloop is vanaf 7 uur 's avonds en de avond duurt tot ongeveer 21 uur, 9 uur dus, op 6 oktober aanstaande. Dezelfde palliatieve verpleegkundige van iCare is ook aanwezig op 28 oktober en wel in wijkcentrum De Koeberg aan het Rembrandtplein in Meppel. De bijeenkomst duurt vanaf ongeveer een uur of 1 's middags door tot een uur of 3 's middags. En dat gebeurt dus op 28 oktober aanstaande.

Een swingende zondagmiddag in Dieven voor jong en oud. Wie ga je meenemen naar de gezellige kindermiddagdienst? Gebeurt op 4 oktober aanstaande. Marcel en Lydia Zimmer komen naar de Kruiskerk in Dieven om samen met jou te zingen, te dansen, te kijken en te luisteren. Je kent misschien al die leuke liedjes wel van ze, waaronder Hey Hallo van A tot Z, enzovoort, enzovoort. We starten om 3:30 middags. Je mag gratis naar binnen en na afloop krijg je zelfs limonade, thee of koffie. Er wordt wel een collecte gehouden aan de buitendeur. Zien we je dan? Dat wordt gezegd door de commissie van de Kruiskerk. Het gaat dus om de kindermiddagdienst 4 oktober in Dieven. Ons genoegen blokzeil met Alice in Wonderland, 3 oktober op de planken van Theater de Meente. Na succes van 4 uitverkochte voorstellingen afgelopen maart keert de Rederijkerskamer ons genoegen uit blokzeil terug op de planken. Zaterdag 3 oktober, dan reist het toneelgezelschap af naar het Vestzaktheater in Steenwijk voor de allerlaatste 2 voorstellingen van het magische Alice in Wonderland. De spelers van ons genoegen brengen in de Meente dit wonderlijke verhaal tot leven met humor, poëzie en een vluchtje melancholie. Om iedereen van jong tot oud de kans te geven om deze wonderlijke wereld van Alice te zien, speelt ons genoegen op 3 oktober in Dijka Vestzaktheater de Meente zowel een middag als een avondvoorstelling. En mis die allerlaatste kans niet om Alice in Wonderland uit blokzeil dus te beleven. En bestel kaarten op de website van de Meente. Je kunt natuurlijk ook even gaan naar www.onsgenoegen-blokzeil.nl.

digitaal zelfstandig worden met computercursussen van in de bibliotheek van Steenwijk. Wie voor digitale zaken nog regelmatig de hulp van kinderen, familie, vrienden en dat soort zaken nodig heeft, kan binnenkort zelf aan de slag. De Bibliotheek Steenwijk organiseert dit najaar 2 praktische cursussen voor mensen die hun digitale vaardigheden willen vergroten. Klik en tik en digisterker en digivitaler. Een tekst typen, een formulier invullen, iets opzoeken op internet, een e-mail versturen. Voor veel mensen kan dit een dagelijkse handeling betekenen en voor anderen is het hartstikke lastig. Vandaar de cursus Klik en Tik. Deze cursus bestaat uit 6 lessen, vindt plaats op vrijdag 2 tot en met 30 oktober. Allemaal op vrijdagen en ook op 6 november, ook op een vrijdag. Telkens van 10 tot 12 uur in de bibliotheek in Steenwijk. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers. Kosten zijn €20 per persoon, inclusief cursusmateriaal. En dan die andere cursus, dat is digitale zaken met de overheid en zorg zelf regelen. Voor deze cursus kun je rekenen op 4 lessen. Woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober van 10 tot 12... ook al in de bibliotheek in Steenwijk. En hier is plaats voor maximaal 6 deelnemers ook. Deelname €20 per persoon, inclusief cursusmateriaal. Je kunt je natuurlijk aanmelden voor deze cursus of meer info vragen. Telefonisch op 0521 51 32 73 of per e-mail via steenwijk@mijnbiep.nl.

Dus zei altijd al dat ik reuze leuk kon zingen. En ze zei altijd, jij wordt nog wel eens wat. Nou, toen moest ik dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei dus dat ik mogelijkheden had. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei, je schiet niet erg op.

Nou, toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van Ugge, Ugge, Ugge. En die man, die gaf mij dus een compliment. En toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden.

moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog minst, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoers. Wat ik wel kreeg was een hele stapel foto's van artiesten. En mijn moeder dus een plaat van Leni Koers. Nou, we hebben dus wel heel lang op het plaatje moeten wachten. Maar verleden week, toen lag het...

baas heeft me gezegd dat ik niet zoveel moet verzuimen. Maar ik ken toch ook niet alles tegelijk? Ach, ik vind het stront vervelend, want ik hoef dus niet zo nodig. Maar mijn moeder zit er erg achterheen. Als ik ooit nog eens een keer...

De herfstfeer brengt ruim 100 specialisten naar het Holtingerveld in Havelte. Op zondag 4 oktober staat de toegangspoort Holtingerveld in Havelte in het teken van de wollig landleven herfstfeer. Ruim 100 specialisten op het gebied van wol, handwerk, ambacht, lifestyle en streekproducten presenteren zich op deze bijzondere locatie. De fair is geopend op 4 oktober dus. Van 11 uur 's morgens door tot 4:30 's middags. De entree is helemaal gratis. En de herfst vormt een prachtig decor voor deze fair die plaatsvindt bij de toegangspoort van het Holtingerveld. Bezoekers kunnen uitgebreid struinen langs de vele standjes met onder meer wol en garens, handgemaakte producten, landelijke lifestyle, streekproducten en culinaire specialiteiten. Ook voor de liefhebbers van wol en handwerk valt er dus veel te ontdekken. Vooral bijzondere garens en materialen tot creatieve toepassingen en unieke met de hand vervaardigde producten. En tijdens de herfstfeer is er ook veel aandacht voor vakmanschap en gedemonstreerde ambachten. Bezoekers kunnen verschillende makers aan het werk zien en kennis maken met de technieken die soms al generaties lang worden doorgegeven. Nog even dit. Meer informatie www.wolliglandleven.nl. Het is dus op 4 oktober van 11 uur 's morgens door tot 4:30 's middags, dat is op een zondag, bij de toegangspoort Holtingerveld in Havelte. En de entree helemaal gratis.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot had het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 30 september. En dit is de Ria at 12 uur show. Van harte welkom bij de show. Leuk dat je weer luistert. Het is eigenlijk wel een beetje een aparte dag wat het weer betreft. Tot vanmiddag kan het wel tot 25, 26 graden worden. En ik vermoed een van de laatste warme dagen van dit jaar. Geniet ervan. En vanavond natuurlijk weer, zoals altijd, afgesloten met onweer. We gaan beginnen, en zoals altijd, met de nummer 1 van de Nederlandse top 40. En dat is voor de 13e keer op rij alweer Shakira en Burna Boy met Die Die. En direct daarna Direct met My Friend.
1: Stay vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag.

En hij gaat nog verder door, my friend. Maar wij zijn alweer toe aan een berichtje. En het gaat over de fietsenstalling bij station Steenwijk. Hij blijft overvol. Fietsen staan niet alleen buiten Lukraak geparkeerd, maar ook binnen is de doorgang vaak nauwelijks vrij. Vooral fatbikes en elektrische fietsen worden aan palen vastgemaakt. En ook buiten de rekken staan veel fietsen. Daardoor is het lastig om fietsen in de hoge rekken te zetten. En zelfs tussen de voordeur en de digitale poortjes hopen de fietsen zich op. De NS zegt de problemen te herkennen. De organisatie wil de handhaving intensiveren samen met de gemeente en ProRail. Dat is lastig, omdat de volle stalling het werk bemoeilijkt. Volgens de NS staan er ongeveer 5 weesfietsen of wrakken. Daardoor kunnen maar weinig fietsen worden verwijderd. Aan sommige fietsen hangen al sinds half februari labels. Daarop staat dat ze na 3 maanden kunnen worden weggehaald. De NS wacht nu mogelijk tot er meerdere fietsen tegelijk kunnen worden meegenomen. De labels zijn bedoeld om de maximale stallingduur aan te geven. In de stalling is beperkt cameratoezicht over toezicht buiten overleggen NS, gemeente en ProRail. De uiteindelijke keuzes daarvoor zijn aan ProRail en de gemeente. Fietsen die verwijderd, die verkeerd staan, kunnen wel een label krijgen, maar mogen niet zomaar worden verwijderd. We gaan verder met de muziek en die is van Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Maar daarvoor een mooi liedje van Martijn Buwalda met Het Leven.

En ik heb nog wat informatie over de gemeente Westerveld. Want grafrechten verlengen in Westerveld is duurder dan gemiddeld. Wie het graf van een dierbare 10 jaar wil behouden, betaalt in Westerveld €1.089,75. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijsinstituut Laudius. Het gaat om een eenpersoonsgraf, inclusief verplicht onderhoud van de 3 onderzochte gemeenten in het werkgebied van streekomroep De Werven is Westerveld het duurst. In Steenwekkerland kost 10 jaar grafrecht €1.008. En in West-Stellingwerf is dat €998. Voor Oost-Stellingwerf is geen tarief opgenomen omdat daar geen gemeentelijke begraafplaats ligt. Het bedrag in Westerveld ligt boven het Drentse gemiddelde, maar onder het landelijke gemiddelde van €1.288. Landelijk zijn de verschillen groot. In Smallerland kost verlengen €2.085, terwijl dat in sommige gemeenten minder dan €500 is. Volgens het onderzoek kan bijna de helft van de Nederlanders een graf vanwege de kosten opgeven. Dus zo is het allemaal gelegen met de prijzen van de graven. En dat zijn best heel wat centen, moet ik zeggen. We gaan verder met de muziek en dat is van Ilse de Lange. So incredible.

0: De Jonas Brothers en Dean Lewis met Should Have Loved You Better.
1: De artiest van de maand.
0: En dat is deze maand de laatste dag eigenlijk. Het is de 30e september, dus de laatste dag van september. De groep Bluff. Wij gaan van Bluff een nummer draaien. En dat is verschenen op het 11e studioalbum van de band. En de titel was ervan In het Midden. En dit liedje heet Spijt heb je morgen maar.

Emerald Eyes van Alex Warren. Mini-expo's en een overzichtstentoonstelling in Cultuurrust Giethoorn tijdens de atelierroute Weer hebben Wieden. Steenwijkerland organiseert op zaterdag 3 en 4 oktober in de atelierroute Weer hebben Wieden. En in het Cultuurrust in Giethoorn de Eendracht is een overzichtstentoonstelling ingericht van alle deelnemende kunstenaars. En er is één werk wordt daarvan tentoongesteld. Het Cultuurrust is beide dagen geopend van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En de overzichtstentoonstelling wordt vrijdagavond, dus de vrijdagavond daarvoor, 2 oktober. Dus aanstaande vrijdag alweer, officieel geopend door wethouder Steven Bunt. Hij is de wethouder van cultuur en in de gemeente Steenwijkerland. Dus lekker weer een weekend genieten van cultuur en wat we allemaal kunnen hier in Steenwijkerland. Want daar sta je dus echt wel van te kijken. Zoveel kunstenaars en mooie dingen hier gemaakt worden. Dus zeggen, ga even lekker kijken de zaterdag en de zondag hier in Steenwijkerland. Wij gaan verder met muziek en dat is een gouden ouwe van Billy Joel, Uptown Girl.

Bente met Parachute. En ik heb nog een leuk berichtje vanuit Weststelling Werdenfant. Na een gezellige eerste editie en een succesvolle tweede editie organiseert Park Drenteland in Zorgvliet ook een in 2026 weer de Hondenplons. Dit jaar vindt het evenement plaats tijdens het Dierenweekend op zaterdag 3 oktober... vanaf 's morgens 10 uur ongeveer tot 4 uur 's middags. En iedereen is uitgenodigd om in het zwembad te komen. Een zwembad vol met honden. Wat weer nog meer voor gezelligheid. En natuurlijk ook hun baasjes erbij. Honden zijn dol op zwemmen, zeggen ze. En ze krijgen de kans om nog één keer heerlijk te spetteren voordat het zwembad na het evenement wordt leeggelaten. En om het zwemmen zo veilig mogelijk te maken wordt het chloorgehalte tijdens het evenement aanzienlijk verlaagd. Dus lekker zwemmen met je hond kan dat in dit dierenweekend. We gaan verder met de muziek en dat is van zometeen van mooie plaat van Snelle. Laat het licht aan. Maar eerst gaan we naar Misha met Tell Me.

0: Steenwijkerland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

En dat was na Marco Borsato en Sienna Spiro het einde van de 12 uur show. Volgende week ben ik er weer om dezelfde tijd en met andere muziek en andere informatie. Geniet nog lekker van de dag en tot volgende week.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia

0: Een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

en ga waar geen sterveling gaat. Maak recht wat onjuist is en

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd.

0: Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

caisse de tes parents. New 1974.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Een werkelijk fraaie lijst met 13 nieuwe binnenkomers uit week 39, 1974. De hoogste nieuwe vinden we in uurtje 2, niet op nummer 1, want daar staat de plaat die stijgt vanaf 30. Het is op nummer 5, een plaatje over een heel, lekker, gezellig en vooral zeer gezond maaltje wat je bij de snackbar haalt. Wat het precies is, dat hoor je vanzelf wel als je lekker blijft luisteren naar de Tipperade van toen. Die we begonnen met een van die 13 nieuwe binnenkomers, het was de band Amsterdam. En ze zongen over Mary Lou. Trouwens, door tot 21, allemaal nieuwe, dan een plaatje wat is gestegen en dan weer twee nieuwe plaatjes. Kortom, het menu voor het eerste uurtje Tipperade, dat ligt er niet om, want er staan leuke plaatjes in. Onder andere de zangeres die doorbrak bij Chef van Oekel. Jawel zeker, het is Donna Summer en de oude platenmaatschappij dacht na het succes van de Hostage. Oh, wacht even, er ligt nog wat van Donna op de plank. Laten we dat ook eens uitbrengen. En zo kwam op 29 nieuw binnen Donna Summer met haar Denver Dream.
2: Yesterday's Tipperary.

0: En ook aan deze plaat is te merken dat destijds Radio Mi Amigo nog de enige zeezender was.
1: The music sounds best on
2: the Flashback Party, Bert Vanderlaan,
1: 1974.
0: Want veel gedraaid vanaf de boot van Sylvain Tak, de voormalige wafelbakker. Natuurlijk ook uit de artiestenstijl van Sylvain Tak. Diezelfde voormalige wafelbakker, Octopus, met I'm So In Love With You. En nu Rufus.

0: Rockin' music sound. From 30 to 1 and still counting, the Tipperade. Number
1: 24. Zojuist dus 25, het was Rufus. En hier is de krullenbol uit Frankrijk en die zingt zo.

0: luisteren. Allemaal in de tipparade en de top 40.
1: De tipparade.
2: Bert van der Laan. 12 van de nieuwe binnenkomers in de lijst. Dit uur al. Dus ook de volgende van Sweet Sensation.

was Corrie Konings op 22. En dan zometeen op 21 alweer een nieuwe plaat. The music from the radio show and the classic countdown. Zojuist Corrie Konings trouwens natuurlijk ook nieuw op 22 en op 21. 10 nieuwe platen voor Rempel achter de rug. Boudewijn de Groot met zijn Ik Ben Ik. Hoe het allemaal in elkaar steekt met die nieuwe binnenkomers. De eerste 10 hoor je zometeen in het overzicht. Eerst deze fraaie platen.

0: logica volgens Boudewijn de Groot. Want ik ben ik. Here's my flashback gold, Bert van der Laan. Nou, dat is logisch, hè?
1: Heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Maar natuurlijk van 30 door tot en met 21. Want wat kwam er allemaal nieuw binnen in week 39, 1974... in de kanshebberslijst van destijds? Om te beginnen op nummer 30 Mary Lou van de band Amsterdam. 29 natuurlijk ook al nieuw Donna Summer met haar Denver Dream. En op 28 een fraai plaatje van de Spirit of St. Louis. Ding heette Down by the Radio. Uiteindelijk was het de enige echte grote hit voor dit Nederlandse gezelschap. Uit België Octopus, onder contract bij onder andere Johnny Hoes. Maar die had het weer allemaal gekregen van Sylvain en Tak. Zo zat dat ongeveer, zeg maar, in elkaar qua release van de plaat I'm So In Love With You. De plaat die op nummer 27 nieuw binnenkwam en veelvuldig te horen was op de 259 middengolf, de frequenties destijds van de enig overgebleven piraat, Radio Mi Amigo. 26, Rufus, met natuurlijk Chaka Khan in de vocale hoofdrol. Nieuw met Tell Me Something Good. En op 25, Honeybee van Gloria Gaynor. Hele korte uitvoering, want dat was het singeltje van destijds. Op de LP kon je dan een langere 6-minuten uitvoering aantreffen van Honeybee, kan ik me nog herinneren. 24, de dames waren de gek op Julien Clerc, Sinévien. En op 23, The Sweet Sensation uit Engeland, met een zanger die verdacht veel leek qua stemgeluid op Michael Jackson, Sad Sweet Dreamer. 22, Adieu Chérie, Auf Wiedersehen. Je zou bijna denken van dat was de zwanenzang, Corrie Konings. Wel nee, daarna zou ze nog vele platen maken. En Boudewijn de Groot zojuist op nummer 21. Kijk goed naar het gedrukte exemplaar en ontdek de spelfout. Boudewijn de Groot staat er. Ik ben ik. Zometeen nummer 20. Die stijgt vanaf 27. Het zijn de Bay City Rollers.
2: 1974.
3: Dit is de Radio Veronica Tipraad.

0: is de tipparade.
1: Yesterday's chartbound sound. Yesterday's tipparade.
2: En warempel, alweer een nieuwe. Hey, help de Indianen komen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al

0: strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen. Bert van der
3: Laan. Flashback is his middle name. And spinning records is his favorite game. Bert van der Laan.
4: Another hour on Music Hall.

andere woorden, welkom bij uurtje 2 van de tiplijst van toen. Uit het vorige uur trouwens nog 2 noteringen. Op nummer 16 hadden we de Yellow Sun of Ecuador, ging omhoog van 26, de Classics. En de Meeuwen zongen van 25 naar 17 stijgend. Als het orgel gaat spelen, nou dan ben je mooi klaar. Dan zijn we toe aan het tweede uurtje van de Tipparade, bijvoorbeeld. Er gaat geen orgel spelen zo meteen, maar een trompet. Bespeeld door Marty Schrijenburg. Ooit nog eens een keer de platenbaas geweest van Frans Bauer ook, hè, in het begin van zijn carrière. Maar hij speelt anno 1974 op de boerderij met geluidseffecten.

0: is 1974. Het is de periode dat Radio Veronica moest stoppen met uitzenden. Een stille periode voor veel mensen op de radio. September van dat jaar, 1974. En achterop het gedrukte exemplaar werd nog eens het belang van de top 40 uitgelegd.
1: It's the only show with another music power hour.
0: Oftewel, waarom de Veronica top 40 overging als Stichting Nederlandse Top 40 naar de diverse platenhandelaren die natuurlijk dat formuliertje ook verspreiden. De tijd heeft uitgewezen dat dat geen verkeerde keuze is geweest, kunnen we wel zeggen. Hey, door met nummer 13, Then Came You van Dion.

0: yesterday's chart bound sound. Yesterday's tipperary. Number
1: 11. Juist, de Dance Master, dat was nummer 12, Willie Henderson. En de volgende plaat draaien we maar voor de jonge ouders. Je denkt nu nog, want het is allemaal zo mooi, hè, zo'n kind. You're having my baby, maar straks als ze groot worden...

0: ook een zonnige kant natuurlijk aan Having My Baby. De kinderbijslag blijft dan komen. Elk kwartaal gewoon opnieuw. Maar zo heeft hij het vast niet bedoeld. Je hoorde Paul Anka.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Kom, we vatten de koers even bij de hoorns vanaf nummer 12. Want nummer 11 hoorde je net. Paul Anka in duet met Odia Coates en Having My Baby Steph vanaf 17. 12 dus, de Dance Master. Die ging wat cijfers betreft omgekeerd omhoog. Van 21 naar nummer 12, Willie Henderson. Van 20 naar 13, Dionne Warwick samen met de Detroit Spinners. En een typische Tom Bell-productie, dat kun je er duidelijk aan afhoren. Wel mooi natuurlijk, uiteindelijk jammerlijk geflopt, Then Came You. Van 22 naar 14, de trompet van Marty Schrijenberg op de boerderij. En de allereerste in dit uurtje, het tweede uurtje tiplijst, was de plaat van de Intruders, Philly Soul. She's a winner van 29 naar 15. Duiken we nog even het vorige uur in. Van 26 naar 16, de Classics met The Yellow Sun of Ecuador. En van 25 naar 17, natuurlijk een productie van Johnny Hoes. Duidelijk te horen ook. Hij zong ook mee in De Meeuwen met Als het orgel gaat spelen. Twee nieuwe binnenkomers dan op 18 en 19. 18 was uit Frankrijk Claude-Michel Schönberg. Want zo moet je dat natuurlijk zeggen. Le premier pas, oftewel de eerste keer. Inderdaad, nieuw binnen. 19, One More Time. Ze deed het nog een keer. De Indianen van Redbone. En dan op nummer 20 van 27 gekomen, de Bay City Rollers. Zometeen hebben we de nummer 10. De Osmonds zijn dat met Love Me For A Reason. Die stijgt vanaf 14. Go, go, go. En als we dan even verder kijken naar bijvoorbeeld nummertje 9.
2: Nummer 10, 10, 10, 10.
0: Dan vinden we straks Stevie Wonder in de lijst, die heel voorzichtig omhoog kruipt. Geassisteerd door 5 talentvolle mannekes die ook bij hetzelfde label als hij onder contract stonden. Stevie Wonder namelijk met The Jackson 5 en You Haven't Done Nothing.

0: De Nederlandse tipparaal.
1: 7. Het geweld van de drummer zojuist op nummer 8. Cozy Powell met 3 keer na. Het is een plaatje met een verhaal. Daalde al van 2 naar nummer 7 in de week hiervoor. En bleef nu staan op nummer 7. En het was waar Rempel een ex-alarmschijf. You're not

0: Een van de weinige alarmschijven die het uiteindelijk niet gehaald heeft. Deze plaat van Jigsaw. Het is wel een mooie. En ze bleef het lang proberen, zeg maar, anno 74. Maar het weet net niks voor het plaatje.
1: Dit is de tipparade. Presentatie. Bert van der Laan.
2: Ik was 1974.

0: Dit is de Radio Veronica Tipraad met Bert van der Laan.
1: Nummer 5.
2: Met Mayo graag. Zojuist Elvin Stardust en de hoogste nieuwe vinden we op nummer 5.

Net als Jigsaw had ook dit plaatje kennelijk heel veel krediet bij de samenstellers van de Tip Parade, want die bleef er maar in staan natuurlijk. Echt wel. De zangeres zonder naam hoorde je met de parelsnoer. Die steeg één plekje van 5 naar nummer 4. En op 3 maken ze wat moeilijke bewegingen en

0: stevige productie kun je wel zeggen op nummer 2. Matt de Hoople, de band van natuurlijk zanger Ian Hunter en gitarist Mick Ronson. De hele top 10. Om te beginnen de Osmonds met Love Me For A Reason.
1: 9.
0: Van 10 omhoog, You Haven't Done Nothing, Stevie Wonder.
1: 8.
0: Driemaal na vanaf 12, Cozy Powell.
1: 7.
0: Jigsaw, blijven staan met You're Not The Only Girl.
1: 6.
0: Van 13 omhoog, Elvin Stardust en You.
1: 5.
0: Hoogste nieuwe, Friet met Mayonaise, Mike Vincent.
1: 4.
0: De zangeres zonder naam op 4.
1: 3.
0: Carl Douglas, van 28 omhoog met zijn Kung Fu.
1: 2.
0: Matt de Hoople vanaf nummertje 3. Er was de alarmschijven voor week 39 in 1974. Het is de stem van Ricky Gordon die je hoort. Stijgt vanaf nummer 30. En het is het plaatje Such a Night. Ook veel te horen geweest vanaf de boot, de Mi Amigo. Want dat was een van die typische plaatjes die na het verscheiden van Radio Veronica toch de Nederlandse ether veroverde via de zender 259 op de Noordzee. En natuurlijk uiteindelijk ook nog een behoorlijk grote hit werd ook. En wat mij betreft, dank voor het luisteren naar deze tiplijst. Je hoorde ze allemaal uit week 39 1974.
2: Radio Veronica's alarmschijf.
3: Zoals een beroemd generaal zei, ik zal terugkeren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar

0: naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
3: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Goedenavond en welkom bij de 1690ste uitzending alweer van Backwoods. En jawel hoor, het is de laatste keer dit jaar dat we aandacht besteden aan september 1966. Nou, eerst maar eventjes Bert van der Laan bedanken natuurlijk. Hij heeft goed zijn best gedaan. Alle plaatjes pasten in 2 uur. En dat allemaal nog van vinyl ook. Ja, dat is hard werken hoor. Eerlijk is eerlijk. Bert, hartstikke bedankt voor jouw tipraden uit 1974. En wij gaan natuurlijk een blik werpen in de top 40. Maar dat doen we niet alleen. We gaan ook de gebeurtenissen doen. We gaan televisie kijken. We hebben zelfs een live-opname uit 1966. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook Billboard. We hebben een paar onbekende groepen. Altijd leuk om te draaien. Enfin, en natuurlijk de LP's. Laten we maar beginnen met de top 40, want dat doen we altijd in deze uitzending. Ja, de Beatles, ze bleven nog altijd op nummer 1 staan met hun Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Op nummer 2, Summer in the City van The Lovin' Spoonful. Die zou van 3 naar 2 gaan. Black is Black van Los Bravos van 4 naar 3. With a Girl Like You van The Trucks van 2 naar 4. Lady Jane van The Stones of van David Garrick op nummer 5 blijven staan. En zie daar, een nieuwe top 10 hit voor niemand minder dan Donovan. Ik heb het over Sunshine Superman. En ja, eigenlijk is het een klein beetje een halve Led Zeppelin. Nou, hoe dat nou precies zit, dat vertel ik na de single die van 14 naar nummer 6 ging in de derde week. Hier is Donovan. MUZIEK

Ja, en nu snap je misschien al waarom eigenlijk de helft van Led Zeppelin zo'n beetje meedeed. Maar daarover direct meer. Eerst eventjes de titeltrack van dit derde album Sunshine Superman, opgenomen in december 1965. Maar pas aan het einde van 1966 in Amerika uitgebracht vanwege contractuele geschillen. Ja, en die Donovan Phillips Leitch, zo heet hij officieel. Hij is inmiddels 80 jaar en op 10 juni 1966 werd hij gearresteerd voor het in het bezit hebben van cannabis. Zijn marihuana-gebruik werd onder de aandacht gebracht door de tv-documentaire A Boy Called Donovan, begin 1966, waarin de zanger en zijn vrienden cannabis rookten op een feestje van de filmploeg. Ja, dat kon natuurlijk in 1966 niet. Nou, je hoorde trouwens de albumversie, die duurt 4,5 minuut. De singleversie, die is krap aan 3 minuten, hebben ze gewoon een stukje uitgehaald. Nou, en hoe zat het nou met Led Zeppelin? Eigenlijk heel simpel, je hoorde de gitaar. En de gitaristen waren Jimmy Page, samen met Eric Ford. En op de bas, daar speelde John Paul Jones. Nou, dat waren in ieder geval twee mensen van Led Zeppelin. En dan komt er ook nog John Cameron bij. Nou, die maakte niet deel uit van Led Zeppelin, maar die maakte wel de instrumentale versie van Whole Lotta Love. En dat werd een hit van CCS. Hele leuke plaat trouwens. Goed, genoeg verteld over Sunshine Superman van Donovan. Prachtige plaat uit 1966. En ik zei het al, hij ging van 14 naar nummer 6. Maar we hadden nog zo'n grote stijger, hoor. Want van 15 naar nummer 7 ging All or Nothing. Hier zijn de Small Faces.

Ja, prachtige plaat natuurlijk van Stevie Wonder. Een protestlied uit 1962. Geschreven door, hoe kan het ook anders, Bob Dylan. Iedereen kan de openingszin meezingen. How many roads must a man walk down before they call him a man? Het zou uiteindelijk net de top 10 halen met een 9e stek. En in deze week ging hij van 29 naar 15 in de derde week. En daarvoor All or Nothing van The Small Faces, geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane. Dragende krachten van The Small Faces. Steve Marriott stierf in april 1991 bij een brand in zijn woning. En door de vele alcohol en cocaïne viel hij met een brandende sigaret in een diepe slaap met alle gevolgen van dien. Op zijn crematie werd dit nummer dus gespeeld. All or Nothing. Ja, het was voor Steve Marriott toen inderdaad nothing. We gaan naar de gebeurtenissen toe van september 1966. En dan beginnen we allereerst met de winkelweken. Kent u ze nog? Ze waren grootschalige lokale reclamecampagnes die door de lokale middenstand en winkeliersverenigingen werden georganiseerd. Het doel van deze winkelweken was om consumenten aan te sporen lokaal te kopen en extra publiek naar de dorps- en stadscentra te trekken. In kleine dorpen stonden vaak kermisattracties. Er waren versierde tuinen met natuurlijk de bijbehorende feestverlichting. Er waren etalagewedstrijden, prijsvragen en natuurlijk een loterij. Bij aankoop van 10 gulden een lot cadeau met als hoofdprijs natuurlijk een televisie. Natuurlijk was er ook een feesttent en ja, er werd natuurlijk wat alcohol geschonken en dan ging het wel eens mis. In Struisterveen en Oosterwolde begonnen, zo staat tenminste in de krant, brooddronken jongeren herrie te schoppen en bekogelden winkels, auto's en huizen met stenen en lege bierflessen. In Oosterwolde keerden de jongelui zich tegen de politie. Even een stukje tekst uit die krant. In beide plaatsen hebben jonge mannen en vermoedelijk ook enkele meisjes ervaren dat gummiknuppels strafmiddelen zijn die pijnlijke striemen nalaten. Verscheidene boosdoeners dropen huilend af en veel herrieschoppers hebben een onprettige nacht gehad omdat zij nauwelijks konden liggen of zitten. In beide plaatsen won de politie, al was pas ver na middernacht de rust weer gekeerd. Een mooi stukje in de krant uit 1966. En dan een dam naar Ameland. Er wordt regelmatig over gesproken. En ook in september 1966 was dat het geval. Het waren leden van de gedeputeerde staten van Friesland die het voorstel weer afstoften. De bouw moest zo snel mogelijk beginnen en de kosten werden geraamd op 30 miljoen gulden. Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout, wat een naam man, had in 1870 al plannen voor een landaanwinning op de Friese Wadden. Hij zocht financiers en richtte in dat jaar de maatschappij tot landaanwinning op de Friese Wadden op. Om de aanslibbing te bevorderen en het slik vast te leggen, moest er eerst een dam worden aangelegd. Na moeizame onderhandelingen met de regering Thorbecke staken het Rijk en de provincie elk 200.000 gulden in de onderneming. Tussen 1871 en 1878 werd er buiten het stormgezoen aan de dam gewerkt door enkele tientallen arbeiders. De totale kosten van de aanleg waren uiteindelijk 770.000 gulden. De dam kwam gereed in 1878 en stak een halve meter uit boven het hoogtij. De dam staat ook in de eerste bosatlas van 1877. In oktober 1881 sloeg helaas een storm een groot gat in de dam en de dam werd hersteld, maar in april 1882 volgde er weer een storm. Er was geen geld meer om de dam opnieuw te herstellen en in 1887 werd financiële steun van de regering voor het project in de Tweede Kamer weggestemd en dat betekent het einde van de dam. En een 39-jarige inwoner van Vollenhoven heeft zich gemeld bij de politie in Meppel omdat hij onder invloed van sterke drank 3 meisjes had lastiggevallen. De meisjes kwamen van de kermis in Hogeveen en kregen van de Vollenhovenaar een lift aangeboden. Hij werd echter handtastelijk en de meisjes openden de autodeur en vielen eruit. Het gevolg was lichte verwondingen en gescheurde kleding. De man is ingesloten en zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Alleen ja, onder invloed van sterke drank rijden, dat kwam regelmatig voor. En vandaar dat de anti-alcoholwet op 1 november 1974 werd ingevoerd. Die Vollenhovenaar die zou ongetwijfeld een flink kunnen blazen.
We gaan terug naar de LP's en komen dan uit bij een LP van Buffalo Springfield. Eigenlijk misschien weer een beetje de voorloper van Crosby, Stills, Nash en Young. Ik heb het dan over de debuutsingle van de band. En dat was Nowadays Clancy Can't Even Sing. Het zou in de Bubbling 100 blijven steken op nummertje 110. En schrijver is Neil Young, die zijn solo-carrière zag vastlopen en de frustraties van zich afschreef. Hier is Buffalo Springfield. MUZIEK

Ja, als je zou zeggen van, nou, dit is QB in the Blizzard. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Alleen, het was de Paul Butterfield Blues Band met een tweede album East West. Een prachtig album met natuurlijk Paul Butterfield zelf. Maar ook met Mike Bloomfield en Elvin Bishop. In maart 1966 traden ze samen op met Jefferson Airplane op in Fillmore. En het leverde de nodige publiciteit op. En tevens staan op dit album ook nog een paar lange instrumentale nummers. De zogenaamde jams, die steeds populairder waren. Nou, dit keer 5 minuten lang I Got a Mind to Give Up Living. En daarvoor natuurlijk het album My Generation van The Who. De meeste nummers die zijn geschreven door Pete Townshend. Maar er stonden ook enkele covers op van bijvoorbeeld James Brown met I Don't Mind en Bo Diddle en I'm a Man. Het album werd meteen gemaakt nadat The Who hun eerste singles succesvol in de hitlijsten zagen stijgen. Zoals natuurlijk My Generation, die in Engeland zelfs tot de tweede plaats reikte. Andere nummers die op single uitgebracht werden zijn A Legal Matter, La La La Lies en, die hoorde je ook, The Kids Are Alright. Maar die waren lang niet zo succesvol als My Generation. Maar wel leuk om eens een keer weer te gaan draaien. Nou, we zijn ruim over tijd, want normaal is het zo'n beetje 19:30 dat we de televisie aanzetten. Ja, nu is het iets later. Doet er niet toe. Het kan allemaal hier, want in 1966 keek Nederland naar 1 gezamenlijke tv-zender. Dat was natuurlijk Nederland 1. Van de NTS, waar omroepen als VARA, KARO, NCRV en AVRO de tijd verdeelden. Het NTS Journaal was een van de populairste programma's waar miljoenen mensen naar keken. Maar een bekend televisieprogramma was natuurlijk ook Pipo de Clown. Bedacht door Wim Muldijk. De oorspronkelijke serie met Cor Witschge in de rol van Pipo begon in 1958 en liep door tot 1980. Pipo is weggelopen uit het circus van Dikke Deur en woont samen met zijn vrouw Mamelou en zijn dochter Petra in een woonwagen. Die wordt getrokken door de ezel en iedereen weet natuurlijk hoe die ezel heet. No, no, no, no. Ze trekken de wereld door en beleven allerlei vreemde avonturen. En Pipo's beste vriend is Kluk-Kluk. Een Indiaan die een weinig succesvolle boogschietact had in Pipo's voorstellingen. Overigens woonde Pipo in het eerste jaar op zolder en verplaatsten zij zich te voet. Uiteindelijk zijn er 577 uitzendingen gemaakt en de muziek was van Joop Reynolds samen met Wim Muldijk. In de 60er en 70er jaren begeleidde Joop Reynolds veel Nederlandse artiesten, waaronder Mieke Telkamp en Lee Towers. Hij is op 30 april 2014 gestorven en toen was hij 86 jaar.

En s'avonds op een pleintje stroomt toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met malle mond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

0: André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: And now back to our stage from England. The Rolling Stones.

0: Ja, leuk hoor. Deze band die kwam ik tegen in de uitverkoopbakken in Duitsland. Het heet The Lords. Het was een Duitse band, opgericht in 1959 in Berlijn. En eerst als Skiffle Lords, maar de stijl die veranderde. Ze gingen beat en ruige rock spelen. The Lords schreven een aantal nummers zelf, maar brachten ook covers uit. Waaronder Shaken All Over, dat is een cover natuurlijk van Johnny Kidd and the Pirates. Kessera, en jawel, ooit geschreven trouwens door Jay Livingston en Ray Evans, die heel veel filmmuziek schreef. En dat nummer dat werd voor het eerst ook gebruikt in de film The Man Who Knew Too Much van Alfred Hitchcock. En in de hoofdrol, jawel hoor, daar komt ze, Doris Day. En zij was ook degene die het op plaat zette. En Greensleeves, ook dat nummer, dat is een cover. Hun grootste hit was Gloryland, die op nummer 5 van de Duitse hitlijsten terechtkwam en die uitkwam in 1967. En je kreeg van mij Kessera natuurlijk. En die stond samen met Greensleeves op het album Shaken All Over. En die kwam uit in 1966. Ja, en daarvoor, ja hoor, er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die zeggen van ja, ik was erbij toen de Rolling Stones optraden. De tour die begon op 24 juni 1966 en die eindigde eigenlijk pak een beet een maand later op 28 juli 1966. Natuurlijk stond het album Aftermath centraal met de nummers als Painted Black, Lady Jane, Under My Thumb en een nummer wat niet zo bekend is, Dutch Bother Me. Brian Jones, hij was er nog altijd bij en het laatste optreden in Honolulu op Hawaii is door het radiostation KPOY FM opgenomen. En daarvan hoorde je dus inderdaad nu de track The Last Time. We hebben nog wat gebeurtenissen. Oh, dat kan allemaal nog net. Het is zo'n 12 minuten voor 8. Dus we hebben nog wel eventjes tijd. Ja, iedereen die heeft wel eens een keer over de Afsluitdijk gereden. Een huzarenstukje van Cornelis Lely. In 1933 werd de weg geopend, maar om eroverheen te rijden moest men toen 1 gulden tol betalen aan het crisiscomité. Op 25 september 1933 werd de verkapte tolheffing, die het crisiscomité ruim 100.000 gulden had opgeleverd, opgeheven en mocht iedereen onbeperkt van de weg over de dijk gebruik gaan maken. In de plannen van de regering stond ook een spoorlijn gepland, maar in de jaren 60 was duidelijk dat de aanleg van een spoorlijn over de Afsluitdijk volstrekt onrendabel was. De roep om een betere wegverbinding tussen Leeuwarden en Amsterdam werd steeds luider. In 1963 vond de minister een verdubbeling van de weg nog niet nodig, maar vanwege de toenemende verkeersveiligheidsproblemen werd in april 1968 toch besloten om de Rijksweg over de Afsluitdijk te verdubbelen. En waarom vertel ik dit? Omdat er dus in september 1966 toch nog wat heel wat ongelukken gebeurden. Dat was het gewoon voorpagina nieuws. Dat was wel duidelijk, mede vanwege het verkeerd inschatten van de snelheid van de tegenligger bij een inhaalmanoeuvre. Gelukkig dit keer geen doden, maar de rechter strafte de automobilist trouwens wel met 4 weken detentie en hij was 3 weken lang zijn rijbewijs kwijt. En de kolenkachel, een bekend fenomeen in 1966, samen met een oliekachel of eventueel een gasgijzer. En dan lag de kolendampvergiftiging op de loer. Het was in 1966 een veel voorkomend gevaar in de Nederlandse huishoudens. Bij een onvolledige verbranding van kolen, vaak door te weinig zuurstoftoevoer of slecht trekkende schoorsteen, kwam er koolmonoxide vrij. En omdat het gas kleur, reuk en smaakloos is, merkten bewoners het niet op. Het werd dan ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Vooral bij mistig, windstil of juist stormachtig weer sloeg de rook uit de schoorsteen terug het huis in. Historische krantenarchieven uit 1966 staan vol met tragische berichten over gezinnen, ouderen en alleenstaanden die in hun slaap zijn verrast door het giftige gas. In Oosterwolde had een gezin meer geluk omdat de heer des huizes laat thuis kwam en zijn dochter bewusteloos voor de kachel zag liggen. Met andere woorden, zij werd gered. We gaan weer 25 jaar terug. We komen weer uit in 1941. En vorige week toen draaide ik Roosevelt Sykes. En ik zei het al, een beetje een donker kroegje. Met wat van die prachtige gordijnen. Mannen die helaas, toch niet de liefde hebben gevonden. Een dikke sigaar, toch een borreltje. En dan is er inderdaad dit keer Blind Boy Fuller met zijn nummers. Geboren in 1907 en na 20 jaar blind geworden door een tumor. In 1926 trouwde hij met een 14-jarig meisje. En in 1938 werd hij gevangen gezet omdat hij met een pistool op zijn vrouw had geschoten, waarbij ze haar been verwondde. Zijn snelle leven werd hem ook fataal. Hij stierf namelijk op 33-jarige leeftijd op 13 februari 1941. En daarom wou ik dit keer maar eens een nummer draaien van Blind Boy Voeler.
1: Here he is now, baby. I'm on your hand again. I say, yeah, he is now, baby. I'm on your hand again. Yeah, you must remember one I once have been your friend. Said one morning, baby, when that clock be striking four, morning, when that clock be striking four, what's that happen, boy? He make me down a padding, reach guard and let me in your door. Said I lied down last night laughing, woke up this morning screaming and crying. Said I lied down last night laughing, woke up this morning screaming and crying. Then I know it must be something gone wrong, baby, with my worried mind. Wait for me now, boy. Wait a long time.

0: Ja, de plaat die ging van 28 naar 19. Ik heb het over The Four Seasons and I've Got You Under My Skin. Cole Porter die heeft het nummer al in 1936 geschreven en het werd gebruikt in een musicalfilm Born to Dance. En sindsdien natuurlijk vele malen gecoverd, waaronder Frank Sinatra, U2 en Nene Cherry. Ik heb nog één plaat voor je en dat is de protestzang.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Evi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
2: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 26 september 2026. We hebben weer een vol programma voor u klaar liggen tot 12 uur. En ik geef u de onderwerpen vanaf tot 11 uur. We,

0: Dirk Brands die zit in... oh nee, dat is het laatste uur, sorry. Want er is een wisseling te plaatsgevonden. Dirk zit niet in Giethoorn, maar op de te koopjesdag. Dus dat is even een verandering, maar dat hoort u na het nieuws straks van 11 uur. Ons genoegen Blokcel, de voorstelling in de Meente. Daar komt Birgit Meijer voor. En dat is een gratis voorstelling die in de Meente plaatsvindt. En dan een samenwerking Terra College van Wolvega en de dorpsschool Wolvega Compris. Daar komt Steven de Lange voor, want de scholen gaan een bepaalde samenwerking aan om de overstap naar het hoger onderwijs wat prettiger voor de jeugd te maken. En de politieke gast van deze week is Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA. En hij zit tegenover mij aan de tafel en we gaan met hem kennis maken. Goedemorgen, Christian.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie is Christian Schrijver?
1: Christian Schrijver, dat is een jonge man van 41 jaar uit Blokcel. En ik woon daar met mijn vrouw en mijn vier dochters.
0: Zo, een vrouwengezin.
1: Klopt, klopt. Heel gezellig. Ja.
0: Word je niet vaak belaagd door de dames van jij als enige man in ons gezin?
1: Nou, dat wordt wel eens gekscherend gedaan. Maar, en ik word ook altijd gewaarschuwd van wacht nog maar. Maar een paar jaar, het wordt steeds erger.
0: Ik wou het niet zeggen.
1: Maar ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Ja,
0: ja,
1: hier kan ik er niet over zeggen.
0: Nee, nou, hartstikke
1: leuk. Ik ben hartstikke trots en blij mee. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me voorstellen. Je bent niet geboren in Blokcel.
1: Nee, klopt. Ik ben in IJsselmuiden geboren en opgegroeid. En toen ik getrouwd ben, heb ik een paar jaar in Kampen gewoond. Nou, 12 jaar. En nu ondertussen bijna 5 jaar in Blokcel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kampen, heb je daar ook wat gedaan in wat het raadswerk... gaan we zo even verder over hebben, wat raadswerk betreft?
1: Nou, raadswerk in Kampen heb ik niet gedaan. Ik ben daar wel ook voor het tweede jaar actief geweest... in het bestuur gezeten. Maar toen ik in Kampen woonde, heb ik wel in de Provinciale Staten gezeten. Maar 8 jaar. Dus wel politiek actief geweest toen ik daar woonde... maar niet in Kampen zelf.
0: Nee. Dat is eigenlijk al een job op zich, zoiets. Hè? Sowieso is politiek eigenlijk een dagelijkse bezigheid eigenlijk. Maar je betaalde werk. Wat doe je daar?
1: Ik werk bij de provincie Flevoland. Mm-hmm. Zit daar bij de club die de projecten doet voor in de infrastructuur. Dus alle wegen en vaarwegen. En kunstwerken, dus er zijn bruggen, sluizen, noem maar op... die nieuw aangelegd moeten worden of vervangen moeten worden. Die club die mag ik leiding geven.
0: Ja, is dat nou niet een beste zorgwekkende job? Nu al die bruggen, je begint al te lachen... dus je snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Dat allemaal vernieuwd moet worden en vervangen.
1: Ja. Dat is natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Als Nederland hebben we echt een groot probleem... als het gaat om onze infrastructuur, als je het mij vraagt. Een probleem wat oplosbaar is. Daar kan ik een heel uur over vullen. Maar volgens mij is het probleem wat we nu ervaren... en wat er aan gaat komen als we niet heel snel gaan schakelen... en gaan vervangen en onderhouden... en daar extra geld voor vrijmaken... is vele malen groter dan het geld van het onderhoud kost. Dus als je het mij vraagt... moet daar heel rap andere keuzes in gemaakt worden. En het beetje geld dat er dit jaar bij is gekomen vanuit Den Haag... is ook bij lange na niet voldoende om dat probleem op te lossen.
0: Nee. Als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het ook allemaal gaat... met wegafsluitingen en met mensen om moeten rijden... hoeveel dat al niet kost, hoeveel kilometers en tijd daarmee gemoeid gaat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je dat kwantificeert, als je dat op geld zet... als je kijkt hoeveel bedrijven om moeten rijden... en dat wordt alleen maar meer, want de ene brug naar de andere brug blijkt... eigenlijk niet meer te voldoen aan de normen. En die worden dan dus afgesloten voor zwaar verkeer. En het heeft dus met name grote gevolgen voor transportbedrijven. Ja, dat heeft ook hele grote economische gevolgen. En als je kijkt naar die economische gevolgen... en je kijkt wat het kost om zulke soort infrastructuur te vervangen... ja, dan is het niet zo'n hele ingewikkelde rekensom... dat we gewoon heel snel aan de bak moeten.
0: Ja.
1: Want dan kost ons de economie veel meer... die omrijroutes kost ons veel meer dan het vervangen van de infrastructuur. Ja, ja natuurlijk ja. niet dit jaar, maar als je kijkt naar de, gewoon de komende 100 jaar... moet je daar, ja. gewoon, ja, moet je daar gewoon nu mee beginnen.
0: Ja, ja, ja, want het is geen klusje van als we maar 5 jaar verder zijn. Dit gaat veel langer. Dit...
1: De infrastructuur of de piek van de vervanging... als ik de rapporten van het Rijk moet geloven, ligt in 2080. Dus dan moet je nagaan hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Dan voordat we, ja, en dat is natuurlijk gebaseerd op wat we nu hebben geprognotiseerd financieel. Dus we moeten zorgen dat die piek heel rap dichterbij komt. Ja. Zodat we in ieder geval alles gewoon bereikbaar en open kunnen houden.
0: Ja, inderdaad. Hoe staat het voor een Steenwijkerland daarmee?
1: Ja, dat is als raadslid, zeg maar, ik als privépersoon rijd ik natuurlijk over onze infrastructuur. En dat ziet er voor me best nog wel prima uit.
0: Okay.
1: Het grote probleem landelijk zit er met name in de kunstwerken, dus niet in de wegen. En dat is wel, zeg maar, dat weten eigenlijk alleen de professionals die er alle dagen mee werken. Want die inspecteren die kunstwerken, die weten hoe dat precies technisch zit. Dat kun je niet zien als je er overheen rijdt. En als raadslid heb ik niet de rol om onze bruggen te gaan inspecteren.
0: Nee,
1: dus daar moet ik me dan maar... Ja. Daar moet ik gewoon uitgaan van de informatie die ik van ons college krijg. Ja. En daar heb ik nog geen zorgwekkende signalen. Maar we weten wel dat iedere gemeente zijn uitdaging heeft als het gaat om beheeronderhoud. Volgens mij is 90% van alle kunstwerken is in beheer bij gemeentes. Dus het kan niet anders dan dat hier in Steenwijkerland ook veel geld moeten geïnvesteerd moet gaan worden in vervanging en onderhoud van onze infrastructuur.
0: Ja, dat is altijd mooi als je iemand in je raad hebt die daar een klein beetje veel verstand van heeft.
1: Nou ja, goed. Zo heeft iedereen er verstand van.
0: Ja,
1: en ik hoop dat we dan zo samen tot besluiten en kunnen komen die gewoon goed zijn voor onze gemeenschap.
0: Ja, inderdaad. Je zit in de raad voor bij het CDA. Is dat heb je dat met je paplabel ingegeven, de CDA? Of hoe is dat?
1: Nou ja, goed, het is niet zo dat wij thuis dat we het nou altijd over politiek hadden of zo. Ik kom wel uit een gezin waarin we altijd wat deden voor de samenleving. Dus ik weet niet beter dan dat mijn vader in besturen zat of in dingen deed voor de sportvereniging of voor de school of voor de kerk. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Je doet niet alleen je baan en dan vervolgens ga je op de bank zitten en laat je de rest van de wereld je problemen oplossen. Als je wil dat je het goed hebt, dan heb je daar zelf een steentje in bij te dragen. En dat is ook denk ik ten voeten uit het CDA. En de grondbeginselen die bij het CDA horen, die heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Dus in die zin was het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
0: Nee. Het was gewoon een keus als je voor politiek kiest, dan was het gewoon CDA.
1: Ja, nou ja, kijk, ik kom uit IJsselmuiden-Kampen. Dus ik ben ook nog steeds kerkelijk actief. Wel echt in een christelijke gemeenschap opgegroeid. Dus nou ja, het had ook een andere christelijke partij kunnen zijn, eigenlijk wel. Maar goed, ik voel me toch bij de grondbeginselen van CDA. En dat is toch ook dat je niet echt een christelijke partij bent, maar een christendemocratische partij. En we zijn dus niet, het gaat ons om de grondbeginselen. Dus je hebt... Nu begin ik een beetje te stotteren.
0: Maar dat geeft niet.
1: Maar je legt de verantwoordelijkheden neer daar waar je wil dat het hoort. Je laat ook beslissingen zo laag mogelijk liggen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan niemand opleggen om iets te moeten, ook qua geloof. Dat is van vroeger uit al zo. En juist die vrijheid en juist die keuzevrijheid en die verantwoordelijkheid die een ieder moet nemen, dat staat eigenlijk wel centraal. En dat vind ik wel. En natuurlijk, andere christelijke partijen zullen niet zeggen dat ze daar tegen zijn. Maar juist een beetje, die houding, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. Heb je mooi gezegd. We gaan er even tussenuit met een plaatje. En heeft de techneuter ook wat te doen. Die lag echt even bijna op zijn rug, volgens mij, op die stoel. We gaan even luisteren naar, volgens mij, Rondé met Oh My God.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA, het Christendemocratisch Appel. We hebben al gehad over waar hij vandaan komt, waar zijn roots liggen en wat zijn prachtige gezin is. En ja, raadslid CDA, Christian, wat zijn jouw dossiers? Wat is jouw portefeuille?
1: Nou, kortweg gezegd is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat in het fysieke domein ligt. Dus nou, waar we het net al even over hadden. Dus infrastructuur, maar ook volkshuisvesting. Dus alles wat eigenlijk in het fysieke domein wat gebouwd wordt, wat gebouwd gaat worden, wat onderhouden moet worden. Daar heeft de gemeente een belangrijke taak. Naast het sociale domein. En dat fysieke, daar ben ik op hoofdlijn, ben ik daar dus de woordvoerder op.
0: Ja. Ja. En dat pluis je helemaal uit om daar oh ja, goed, je zegt je over te kunnen doen.
1: Dat klopt. En ja, goed, het zal je niet verbazen als je kijkt wat voor werk ik doe, dat ik dat ook gewoon echt heel leuk vind. Dat ik er ook wel een beetje verstand van heb.
0: Ja.
1: Nou, dan maar kost het ook gewoon minder energie om zeg maar, daar op bij te zijn. Om daar zeg maar, de dossiers te doorgronden. Dus ja, dat helpt ontzettend. En ik ben ook blij met die portefeuille.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. En ik denk dat je partijcollega's daar ook blij mee zijn dat ze jou hebben om dat goed te kunnen verwoorden naar de raad.
1: Ja, gezien mijn achtergrond zal het je niet verbazen dat ik niet per se zeg dat anderen blij met me zijn. Dat moet je aan die anderen vragen. Ja. Maar ik hoop een steentje bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, gezien je bewoordingen in de raad, onder andere onorthodox, wat dus weer komt, wat de wethouder zelf ook weer gebruikt heeft, denk ik wel dat het allemaal wel goed zit. Dat je woordje goed kan doen en dat ze daar ook voorkomen op vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook dat ik dat vertrouwen krijg. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De sfeer in de fractie vind ik ook heel goed en prettig. Maar ook in de raad. Mijn ervaringen in de Staten is toch, ik heb er 2 periodes in gezeten. Wat je een beetje landelijk ziet, zag ik daar ook wat gebeurde. Het verharde wat.
0: Mm-hmm.
1: Het ging af en toe wat meer op de persoon in plaats van op de inhoud. Ja, dat is toch iets waar ik zelf heel slecht tegen kan. Waar ik dan ook wel snel mijn energie, mijn lol in de politiek in verlies. Het is ook wel een reden geweest dat ik tussen 2019 en eigenlijk 2000, wat is het nu, 26, zeg maar, eigenlijk politiek eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Met name gefocust op mijn gezin, op verbouwen thuis, gewoon andere leuke dingen. Benaderd van zo zou je over hier ook wat voor het CDA willen betekenen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En nou ja, die sfeer in de fractie, maar ook in de raad, dat geeft mij echt wel weer de energie om hier gewoon samen aan de slag te gaan. Want het is wel zo dat als de sfeer goed is, als je naar elkaar luistert, dan dan heb je ook het idee dat het ergens toe doet, dat je een verschil kunt maken. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ja. Ik heb er heel veel zin in om de komende 4 jaar daarmee aan de slag te blijven.
0: Ja, ja. Ja, je hebt het over de sfeer in de raad. Die is inderdaad goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, kijk, er is natuurlijk een. We zitten in de oppositie. Vinden we jammer, maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar ja. Ook als oppositiepartij krijg ik wel het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En ik denk dat ligt ook aan onszelf. Voor mij zijn we ook constructief. Als we iets een goed idee vinden, zeggen we dat ook. We gaan niet dingen die eigenlijk goed zijn. Als oppositiepartij kun je ook alles afbranden.
0: Ja.
1: Dat gaan we dus niet doen. We kijken overal kritisch naar. En als we iets goed vinden, zeggen we het ook. En als we denken dat iets beter kan, dan geven we tips. En soms wordt er wat mee gedaan en soms niet. Maar de basishouding vind ik positief van de coalitie naar ons toe. Dus, en ik hoop dat we dat zo samen kunnen vasthouden.
0: Ja, zou wel heel prettig zijn voor beide kanten. De burgers en de raad zelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus voor iedereen het beste.
0: Ja. Inderdaad. Heb je nog meer dossiers in je portefeuille? Nou ja, dit is natuurlijk al wel een hele pluk wat je net noemde.
1: Ja.
0: Maar
1: Ja, goed, er is een heel lijstje met allemaal onderwerpen. Maar goed, het heeft er allemaal mee te maken. Het zijn allemaal sub-onderwerpen van wat ik net zei. Hè. Dus mm-hmm. Het is echt van alles wat buitengewoon gebouwd gaat worden. Daar mag ik wat van vinden. Dus ja, en ik merk dat bijna iedere raadsvergadering zitten daar wel onderwerpen tussen. Voor het laatst was het het afsluiten van een weg bij Ossenzijl.
0: Ja.
1: Het volkshuisvestingsprogramma. Ik ben het namens de fractie ook. Ze noemen me gekscherend ICT. Dus alles wat te maken heeft met ICT. En dat heeft met name met cybersecurity te maken natuurlijk. Dat is ook een groot hot item op het moment. Ja, daar ben ik ook woordvoerder op en daar mag ik ook over nadenken. Dat is voor mij wat nieuw, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel ook wel leuk.
0: Een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging. Ja. Die moet je er ook tussen hebben.
0: Ja, dus, zeker. Dus dan duik je in de boeken van... Of in de computer, hoe moet ik dit oppakken?
1: Hoe moet ik dit oppakken? Je moet je met name echt inlezen van wat leeft er op dit moment in de wereld. Dus dat is voor die andere onderwerpen voor mij vanzelfsprekend. Dus de hele context, die heb ik al. En dan krijg je informatie vanuit het college. En dan weet je dat al goed te plaatsen. En voor cybersecurity is dat wat minder.
0: Ja.
1: Ik merk dat er in de raad mensen zitten die die context dan wel weer hebben. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik wel even wat doen... om het op dezelfde golflengte te komen.
0: Ja,
1: En daar ben ik nu druk mee bezig. Ja. Dus,
0: nou, mooi. Zijn er verder nog, ja, natuurlijk wat ICT waar we het net over hadden... maar verdere uitdagingen of dingen die je zegt van... dat vind ik hartstikke leuk of ik wou dat ik dat eens aan mocht pakken. Leeft er iets in je wat dat betreft?
1: Nou, het punt wat ik al een paar keer heb gemaakt in de raad... waar ik toch ook wel de komende periode bovenop zal blijven zitten... is van, we hebben allemaal fantastische plannen. Dus als het gaat om woningbouw, als het gaat om rondwegen... als het gaat om bouwen van scholen. Allemaal hartstikke goed, helemaal voor. Hoe sneller, hoe beter. Alleen, er zijn ook allemaal problemen. Ik noem maar even stikstof. Ik bedoel, dat is voor onze boeren een probleem. Maar ook voor het bouwen van huizen. We krijgen nergens meer stroom, netcongestie. Er zijn eigenlijk nergens meer voldoende mensen te vinden. Alles wordt heel veel duurder. Middelen zijn überhaupt soms niet beschikbaar. Dus ook gewoon bouwmaterialen. Ja, of tegen absurd hoge prijzen. Nou, dat zijn wel dingen. Als je dan naar al die plannen kijkt. Er wordt rekening mee gehouden, dat wordt continu gezegd. Maar als je het mij vraagt, onvoldoende. En daar kwam het woord onorthodox ook vandaan. Dat zeg ik niet alleen vanuit Steenwijkerland. Ik zie dat ook vanuit mijn dagelijkse professie gebeuren. We zijn heel erg geneigd om binnen de lijntjes te kleuren... om onze problemen op te lossen. En dat moet ook, we zijn een overheid. Maar er zijn wel manieren te bedenken... Waardoor je wellicht toch geen last hebt van stikstof. Of dat je toch een vergunning kunt krijgen. Of dat je toch die stroomaansluiting. Dat je misschien wel geen stroomaansluiting van het net neemt. Maar dat je een andere soortige oplossing verzint. Zodat je toch kunt bouwen. Want je kunt heel veel mooie plannen maken, maar in plannen. Kun je niet wonen. En dan kun je wel bedenken van dan maken we nog meer plannen... want dan gaat vast wel de helft door. Maar als je nul netaansluitingen krijgt of geen één vergunning... ja, dan kun je wel 1000 keer zoveel plannen maken... maar er wordt geen huis gebouwd. En daar ben ik een beetje bang voor, dat we daarin blijven hangen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik de komende 4 jaar dus wel echt... alert op blijven om te kijken van hoe gaan we dat met elkaar nou doen.
0: Ja, en dan misschien ook contacten met andere mensen om daar eens over te praten... hoe dat op een andere manier misschien ingevuld kan worden.
1: Ja, dus daar heb je ideeën van andere overheden bij nodig. Maar ook marktpartijen. Want die hebben soms ook best wel goede ideeën. Die denken net even wat anders als een gemiddelde politicus of ambtenaar.
0: Ja.
1: Dus het is echt samen zoeken naar de oplossing. En... Ik denk dat je in dit soort gevallen niet moet denken van... we wachten af tot een andere goede oplossing heeft verzonnen. En dan gaan wij dat ook doen. Want meestal als je de eerste bent, lukt het wel. En als je de tiende bent, dan is er wel weer een reden... waarom dat ook niet meer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we, als je mij vraagt, echt in voorop gaan lopen.
0: Ja. Ja. Mooie uitdaging.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik heb er zelf een beperkte rol in natuurlijk. Want het is met name als gemeenteraadslid bevraag je het college en geef je tips aan het college. En neem je besluiten of neem ze misschien moties of abonnementen aan om ze opdrachten te geven. Maar er moet wel eerst gevoeld worden, zeg maar, dat dat allemaal echt nodig is.
0: Ja, en, ja, ja.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, dat iedereen ziet wat het probleem is. Hè. Dat krijg ik ook echt terug van het college. Maar ik ben wel bang dat we in dezelfde groeven dezelfde oplossing kan blijven hangen. En dat is ze niet. Ik denk dat we dan gewoon niet vooruit komen. Nee. Dus ik hoop dat ik ze wakker maak, vind ik ook niet echt recht doen aan zeg maar, hoe hard ze ermee bezig zijn. Maar dat ik ze kan blijven helpen om daar misschien. Tips, ideeën, verzinnen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, want er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is heel wat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook enorm enthousiast in het vertellen. Gelukkig zie ik je ogen, dus ik zie wat voor een straling eruit komt. Dat je het echt ook meent wat je zegt als je hier zit. Vind ik fijn om te horen dat zo iemand in de raad zit. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop je eens vaker aan de tafel te hebben hier.
1: Nou, ik ben altijd zou ik hier graag wel bij willen zitten als jullie me uitnodigen. Dus hartstikke fijn, leuk ook dat ik mocht komen. En tot de volgende keer dan.
0: Tot de volgende keer en een fijn weekend.
1: Ja, dank je.

0: Ja, en vanaf direct gaan wij door naar... Nou, niet Steenwijk, we zitten in Wolvenga. We gaan naar Wolvenga, maar we zitten in Steenwijk. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En tegenover wie zit ik?
1: Stefan de Lange. Ik ben directeur van de dorpsschool in Wolvenga. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Maar ik ben hier als een beetje een afgezant van het openbaar onderwijs in Wolvenga.
0: Ja, want Wolvenga werkt met scholen heel veel samen. Vertel
1: ja, vanuit de Stichting Compris. Ik werk voor Stichting Compris. Wij hebben 35 basisscholen, zo'n 4.500 leerlingen. En een klein deel daarvan mag ik hier vanmorgen even vertegenwoordigen. Dat zijn de 5 basisscholen in Wolvenga. Dat is de Zuidschool, dat is een Daltonschool. De school Tuindorp, een openbare basisschool. We hebben de Heidepollen, ook een OBS. Ikzelf dan van de dorpsschool. En we hebben een SBO Triade. Deze 5 scholen hebben ongeveer 750 kinderen. En daarnaast hebben wij iets unieks, een samenwerking.
0: Ja, want los van basisscholen zit er in Wolvenga ook gewoon voortgezet onderwijs.
1: Ja, net als hier in Steenwijk is het bij ons ook gewoon goed voor elkaar. We hebben keuze ook nog. We hebben het Terra College en we hebben het Linden College. Beide voortgezet onderwijs. En beide hebben een unieke kwaliteiten.
0: Ja, en een unieke keuze is, dat kennen we natuurlijk hier in Steenwijk ook.
1: Ja.
0: Met meerdere middelbare scholen waar je naartoe kan. En hoe is die overgang van groep 8 naar de eerste klas?
1: Nou, die overgang is over het algemeen goed. Wij zorgen met elkaar voor een hele warme overdracht. Tuurlijk merk je al in de basis cultuurverschillen tussen scholen. Maar wij proberen vanuit het basisonderwijs altijd met persoonlijk contact een leerlingbeeld mee te geven. Hè? Vanuit de leerlingbehoeften. Wat hebben ze individueel misschien nodig? Hoe liggen ze het beste in de groep? Maar ook didactisch, wat hebben ze nodig? En om van daaruit een goede overdracht weg te zetten. Dat gebeurt in goed overleg. Dat doen we eigenlijk al jaren. En zijn we maar ook het VO best tevreden over.
0: En jullie dachten, joh, dat zetten we nog even een stampje verder.
1: Ja, wij dachten, hier valt meer te halen. Want we gingen met elkaar om tafel, school overstijgend noemen we dat dan maar. En toen gingen we op zoek eigenlijk naar onze eigen overlappingen. Wat doen we eigenlijk al allemaal? Maar wat doen we ook allemaal misschien wel niet? Waar liggen onze blinde vlekken? En al pratende kwamen wij er eigenlijk achter dat de overgang juist op een heel ander niveau nog wel even wat sterker gemaakt kan worden. En dat zit hem vooral in een stukje vaardigheden.
0: Ja, want als we het hebben over een ander niveau, dan denken wij natuurlijk wel heel snel, dat gaat over, ja, we hadden het net over taal, rekenen. Over eigenlijk gewoon wat je denkt, wat je leert op school.
1: Ja, en dat is ook de basis. En dat blijft ook onze opdracht. Hè. We zullen altijd werken aan die zogenaamde basisvaardigheden. Als het gaat om het lezen, als het gaat om taalbegrip, als het gaat om tekstkennis, als het gaat om de rekenvaardigheden, de tafelsommen, de breuken. Dat hoort er allemaal bij. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En iedereen weet dat de een het wat makkelijker afgaat dan de ander. Dat is niet een tendens, dat is iets van altijd. Maar daarnaast kwamen wij er ook achter. En dat heeft ook wat te maken met onze veranderende maatschappij. Waar de technologische ontwikkelingen zich heel snel opeenvolgen. Dat onze kinderen iets anders nodig hebben. Want alleen kennis is niet voldoende. Met kennis ben je nog niet klaar voor de wereld. Wij wilden ze iets meer geven. En dat doen wij, zijn wij 2 jaar terug mee gestart. 3 jaar terug moet ik trouwens zeggen. Dat is vanuit de methode Blink. En die werkt met zogenaamde onderzoeksvaardigheden. En dat betekent dat je vakoverstijgend met leerlingen aan de slag gaat in het onderwijs. Dus je gaat je niet meer specifiek richten op het vak alleen rekenen. Of alleen taal. Of alleen, noem maar alle vakken die je ooit op de basisschool hebt kunnen volgen. Nee, je hebt een thema. En vanuit dat thema ga je alle vakken daaraan koppelen.
0: Dus dan denk je aan, kun je een thema noemen? Ik kan wel vast iets bedenken, maar...
1: Ja, we hebben nu waar we dadelijk mee aan de slag gaan. Het is ik vind het zelf een heel leuk thema. Dat heet duurzaam design. En dat zegt dus ook al wat over hoe je gaat en wilt kijken eigenlijk naar de wereld. Hè. Onze wereld is niet een onuitputtelijke bron. Dat zouden we wel willen. Het zou financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Maar helaas, het is niet zo. En dat moeten we de kinderen ook meegeven. Wij kunnen onze energiebronnen maar 1 keer over het algemeen benutten. Als het gaat om de energiebronnen van onze wereld. En die kennis willen we dus ook meegeven. Maar dat begint niet door te zeggen van, goh, doe het licht eens uit. Dat geeft geen kennis en dat geeft geen vaardigheid. Ja, het knopje kunnen ze bedienen, maar dat is nou niet...
0: Waarom je doet wat je doet?
1: Precies, en daar gaat het dus om. Dus en wat wij willen vooral is de kinderen prikkelen. We willen ze verwonderen, ze aanzetten. Van waarom is zoiets? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dan met elkaar de stappen gaan zetten naar onderzoekend leren.
0: En dan echt, ik zou zeggen, erop uit. En dit doen jullie met leerlingen uit groep 8.
1: Ja, dit is in de basis nu eerst leerlingen van groep 8. We zijn namelijk begonnen met deze samenwerking met het Terra College. En van daaruit hebben zij de 8 groene werelden. Die 8 groene werelden bieden voor ons houvast. Daar zit
0: Want
1: ook
0: Terra is een beetje de groene... Ja, middelbare school, hè? Even voor de context.
1: Ja, even voor een goede context. Sommigen herkennen misschien nog het AOC, de groenopleidingen. Het is niet alleen veeteelt, er zit ook akkerbouw in, maar er zit ook tuinbouw in. Maar er zit ook dierengeneeskunde dergelijke in. Het is echt voedselindustrie, het is echt wel groen, maar in de brede zin van het woord.
0: Ja, ja. Nee, maar even voor de context, dan snappen we ook dat er vanuit 8 groene dingen zijn. Anders dan wordt het wel heel erg ingewikkeld, denk ik.
1: Ja, en ik denk waar het grootste raakvlak ook voor ons zit, want al praten kom je daar ook wel toe, is Terra is vooral een praktische opleiding. En de praktisch geschoolde leerling komt daar heel erg goed aan zijn trekken. Of haar trekken, moet ik zeggen, natuurlijk. Die praktische vaardigheden, dat sluit zo nauw aan bij ons onderzoekend leren. Dat deden wij al, dat onderzoekend leren. Daar hadden wij ook al goede stappen in gezet. Alleen, wij waren zelf vooral dat praktische stuk nog erg zoekende van... Ja, hoe kunnen we dat de leerlingen bieden? Onze leerkrachten, die werken de lessen natuurlijk af. Die zijn er ook heel bekwaam in. Maar het zijn ook niet echt super... Maar ja, het zijn wel supermannen en supervrouwen, absoluut. Daar ben ik wel mee eens. Maar ze kunnen niet alles. Dus ergens houdt het ook op. En vooral dat stukje de practica... echt met de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan... de wereld in. Ja, die mogelijkheden waren gewoon beperkt. En ook qua tijd is dat wel eens lastig. Maar doordat we nu die samenwerking hebben gevonden, is dat wij gaan in 3 lessen heel veel theorie en heel veel kennis en vaardigheden aan de kinderen bieden. En die opgedane kennis en vaardigheden, die gaan ze dan inzetten op het Terra.
0: Ze gaan ook fysiek naar
1: Ze gaan fysiek, ja, op het fietsje gaan ze naar Terra toe, ja. Zo'n 200 leerlingen. En die 200 leerlingen krijgen dan in 3 sessies daar practica lessen over. Nou, het kan zijn dat ze gaan verbouwen in de moestuin. Ze gaan bijvoorbeeld een stoel maken van kranten. Ze gaan oude apparaten uit elkaar halen die stuk zijn... met het doel ze ook weer te repareren. Zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen die ze gaan doen... om maar hun onderzoeksvaardigheden echt in te gaan zetten... zodat ze daar later ook mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en dan ga ik hem even doorgooien naar onderzoekende houding. Dus het is vooral leren nieuwsgierig te zijn. Wat gebeurt er?
1: Vragen
0: Waarom gebeurt er?
1: Ja, precies, vraagstelling. Heel voorzichtig al een hypothese stellen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Zonder daar gelijk conclusies aan te hangen. Dus echt inderdaad die onderzoeksvaardigheden die eigenlijk, dat moet ik wel stiekem bekennen, een kleuter al heeft.
0: Ja, ja.
1: Maar we leren het ze af. Ergens in de middenbouw. En in de bovenbouw zijn ze het vergeten. En daarna moeten we het weer helemaal opnieuw beginnen. Dus wij hebben ook nog wel een andere taak in het onderwijs.
0: Ja, ik kom ze namelijk iets verder tegen in mijn dagelijks leven, niet op zaterdag, op het hbo. En daar zit ook zeker nog wel een stukje ontwikkelruimte als je kijkt naar onderzoekende houding, onderzoekend vermogen. Maar deze jongeren, jullie zijn 10 september hiermee gestart.
1: Ja, klopt.
0: En deze jongeren zijn dus nu bij jullie vooral bezig met die kennis en vaardigheden. En stappen dan op het fietsje richting het Terra College. En daarna begint weer een nieuw thema met hetzelfde idee.
1: Nou, dit is een beetje de aftrap van deze onderzoeksvaardigheden. En we gaan straks eerst goed evalueren. Kijken wat is de opbrengst. Want dat is wel altijd belangrijk. In het onderwijs gebeurt heel veel. En er is altijd iets leuks en iets nieuws. En het is ook altijd wel te verantwoorden. Maar we moeten ook goed kijken van wat is de inzet geweest. En wat is de opbrengst voor de kinderen geweest. Nou, als die opbrengst goed is geweest. Dan gaan we hier een vervolg aan geven. Nou, dan heb je een succesfactor nodig. En succesfactor moet dan straks ook zijn. Dat is die onderzoeksvaardigheden ook zelfstandig kunnen toepassen. Dus in dit geval in een situatie die we wel creëren... maar dat we op een gegeven moment gaan zien van... ze hebben de kennis en de kunde en die kunnen ze nu ook inzetten. Als we dat eruit kunnen halen, dan zeg ik ja, het is een succes... en dan gaan we er ook een vervolg aan geven. Heel stiekem zit er wel een tweede lijn onder... want doordat PO en VO samen is gaan praten met elkaar... merk je ook dat we op hele andere gebieden gaan praten. Ook juist onderwijsinhoudelijk als we het hebben over de basisvaardigheden. Over juist het rekenen, de tafels kennen en de breuken. En dat we daar ook elkaar in vinden van... maar wat doe jij? Hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Hoe leer jij dan die bepaalde som aan? Maar hoe doen jullie dat dan? En hoe ga je daar dan mee verder? Wat is de volgende stap? En kan ik die dan misschien ook al mee hebben? Dus er komen hele mooie onderwijsinhoudelijke gesprekken nu tot stand... waarvan ik zelf geloof dat die echt bijdragen... aan de ontwikkeling van de kinderen in Wolfga.
0: En ook om de best wel spannende overstap... van het PO naar het VO
1: Ja.
0: Misschien ook te vergemakkelijken. Of zeg ik nu iets heel raar?
1: Nee, je zegt iets fantastisch. Dit is een hele prettige bijvangst waar we zelf niet een heel goed idee van tevoren over hadden. Maar dat merkten we nu met de kinderen daarin bezig zijn. Dat de drempel echt geslecht wordt voor de kinderen. Ze lopen veel makkelijker binnen. Ja.
0: Ik weet nog zelf, ik weet niet of je het zelf nog weet, de eerste dag meekijken op het voortgezet onderwijs. Op die fiets. Waar moet mijn fiets? Waar moet ik naar binnen? Oh, help! Het is daar zo verschrikkelijk groot.
1: Ja, en dan ben je blij dat je niet alleen met je vriendje of vriendinnetje meekomt. En dat je dan samen daar doorheen stapt. En nou ja, ook dan heb je al bepaalde vaardigheden. En die spanning is gezond. En die spanning hoef ik niet weg te halen. Ik bedoel, we hoeven ook niet alle drempels te slechten voor kinderen. Een drempel is ook goed als je die overwint. Maar inderdaad, een prettige bijvangst is wel dat deze kinderen iets makkelijker naar het VO gaan.
0: Ja, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Ja, en dit heet dus een staand einde van een muziekje. Dat kreeg ik namelijk net even doorgeroepen van de technicus. En we gaan verder naar Blokzijl. Of eigenlijk Steenwijk, maar in principe Blokzijl. Daar komen jullie volgens mij vandaan. En tegenover wie zit ik?
1: Ik ben Betty de Haan en ik ben de voorzitter van Rederijkerskamer Ons Genoegen uit Blokzijl.
2: En ik ben Birgit Meijer en ik kom ook uit Blokzijl. En ik zit ook bij Rederijkerskamer Ons Genoegen. En ik speel Alice in de voorstelling die we volgende week zaterdag in de Meente mogen spelen.
0: En dan hoor ik een heel mooi woord. Rederijkerskamer.
1: Ja, het is een heel...
0: Goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Het is een heel ouderwets woord. Rederijkers, dat waren de mensen die vroeger voordrachten hielden. En onze vereniging is dan ook al ontzettend oud. Ik ben even de tel kwijt, Birgit. Weet jij hoe oud we zijn?
2: Ja, ik denk 191 richting 192 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik zie een heel mooi jubileum aankomen over een paar jaar. Ik denk altijd in feestjes, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Zo. Dus ja. Vandaar, en dat is dus zo lang blijven bestaan.
1: Ja, en op een gegeven moment werd het echt een toneelvereniging die elk jaar een toneelstuk ten tonele bracht natuurlijk. Maar ik denk dat wij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dat wij ons steeds meer echt een theatergroep mogen gaan noemen.
2: Ja, misschien is toneel inderdaad niet het goede woord. We hebben het,
0: Waar zit het verschil voor jullie?
2: Ja, het zit denk ik in de breedte. Het toneel is echt het spel. Nou, dat is nog steeds de basis van onze vereniging. En dat is ook de basis van onze stukken. Maar we hebben dat wel verbreed en uitgebreid met muziek. Met eigenlijk is het een heel geheel van zaken die rondom toneel zitten. En dus meer dan toneel.
1: Ja, en ik denk ook in de... We speelden voorheen bestaande stukken. En dat werd altijd frontaal gepresenteerd. Dus wij zaten tegenover het publiek. En de laatste jaren zijn we ook in hele andere opstellingen gaan werken. We hebben bijvoorbeeld de Bokkenrijders gespeeld, waarbij het publiek echt midden in onze voorstelling zat. En wij speelden daar omheen. Dus wij zoeken ook daarin echt een stuk verdieping. En
0: een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, absoluut.
2: Ja,
1: zeker.
2: Absoluut. En onze thuisbasis, je zei het net al, is Blokzijl. En dat blijft het ook. En dus spelen we in de plots, de plaatselijke...
1: multifunctioneel centrum.
2: En dus ook geschikt voor toneel. Maar daar hebben we natuurlijk wel een enorme uitdaging in zitten om dat om te bouwen tot voor ons zeg maar theater. Dus het is echt een pop-up theater. En dat blijven we ook doen. Dus het uitstapje wat we nu mogen doen is geweldig. Maar,
1: ja, is absoluut een cadeau. Maar
2: de plaats is wel onze thuisbasis.
0: Daar zit toch wel een beetje gevoel. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ongeveer, hè?
1: Volgens mij hebben we 23 spelers die meedoen. En wat mensen die ons begeleiden. We hebben Joran Schuin is onze regisseur. En we hebben muzikale begeleiding van Lucie de Lange, die ook ontzettend veel energie erin gestoken heeft. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee.
2: De liedjes geschreven die in Alice zitten. En ze helpt ook met alle dingen eromheen. Dus,
0: En jullie hebben Alice in Wonderland dus al een paar keer gespeeld in Blokzijl?
2: Ja, 4 keer maar liefst. Eind maart dit jaar. 4 voorstellingen. Nou, alleen de eerste was niet strak uitverkocht, maar de andere 3 wel. Dus daar was natuurlijk al helemaal geweldig om dat te mogen doen. En dit is dus het cadeautje. We mogen nog 2 keer. Dus we hebben de afgelopen 5 maanden geen Alice gedaan en helemaal niks gedaan. Heerlijk zomervakantie gehad. En begin deze maand hebben we de draad weer opgepakt. En eigenlijk zit het er hartstikke goed in. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Dus je mag bij Alice weer zijn.
2: Ja, dat is echt een cadeautje. Ja, ik vond het super spannend, zeg ik er eerlijk bij. Toen ik de regisseur vroeg, Birgit, wil jij Alice spelen? Ik heb nog nooit zo'n grote rol gehad. Ik heb ook jaren niet gespeeld, omdat ik het eigenlijk alleen maar heel erg spannend vond. Maar goed, ja, als de regisseur vertrouwen in je heeft, dan moet je eigenlijk ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Dus een enorme uitdaging. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En dit voelt dus echt als een cadeautje. Dat ik haar nog 2 keer op de planken mag zetten.
0: Want wie is Alice voor jou?
2: Ja, wie is Alice? Het is eigenlijk een stukje van mezelf. Misschien is het wel mezelf. Het gaat eigenlijk ook wel een stukje over mij. Zo voelt het in ieder geval. Alice is een meisje die op zoek is naar haarzelf. En verdwaald raakt. En zich door allerlei vreemde figuren de weg laat wijzen. En de een wijst er naar links en de ander naar rechts. En nou ja, ze moet alle kanten op. En uiteindelijk komt ze tot de ontdekking dat ze naar zichzelf moet luisteren. Omdat ze heel goed weet wie ze is. En ook waar ze naartoe moet. Dus ja, dat is natuurlijk ook een stukje moraal wat hierin zit. En ondertussen is er natuurlijk heel veel humor zit erin. Het is ook voor jeugd erg leuk, voor kinderen superleuk om te zien.
0: Dus heel herkenbaar, denk ik, dat iedereen Alice in Wonderland wel of heeft gelezen of de films heeft gezien.
1: En wat echt heel bijzonder is, en ik denk dat dat echt typerend is voor ons genoegen. We hebben twee metershoge trappen die eigenlijk de basis zijn van ons decor. Dus er wordt steeds over die trappen heen gelopen. Die trappen worden rondgereden, die worden getold, gedraaid. Het is echt heel spectaculair om het op deze manier te doen. En dat is ook echt de input van onze regisseur. Toen die met dat idee kwam, hadden wij zoiets. Ja, jeetje, wat wil die nou? En totdat we het moment hadden dat we voor het eerst met die trappen gingen oefenen, toen viel alles op zijn plek. En het is echt zo imposant om te zien.
0: Ja. En dat kan dus nog 2 keer in de gemeente.
1: Ja, zeker.
0: Wanneer, hoe laat en van hoe komen mensen aan kaartjes?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke.
0: Ja, dat is het belangrijkste.
2: Ja, zeker. Nou ja, volgende week zaterdag, 3 oktober. We hebben een middagvoorstelling om 3 uur en een avondvoorstelling om 8 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de gemeente. Dus even zoeken, Alice, en dan kom je gelijk op de goede plek terecht. Dat.
1: Kom kijken, het kan echt nog maar 2 keer. En het is echt absoluut de moeite waard.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier vooral.
1: Dat
0: gaat zeker lukken. En dan voor de mensen nog 1 keer volgende week zaterdag om 3 uur en om 8 uur. En kaarten zijn verkrijgbaar via de site van de gemeente. En Google even Alice in Wonderland en de gemeente, dan kom je er.
2: Zeker.
0: Ja, ik kwam er namelijk ook zo.
2: Ja, kijk, heel goed.
0: Top. Dan was dit alweer het eerste uur van... het eerste uur van Kopwijzer. En ik sprak met ons op de Rederijkerskamer, ons genoegen Blokzijl, over de voorstelling in de gemeente. Ik sprak over de samenwerking van Terra VO Wolfga, de dorpsschool Wolfga van Compris. En Ria sprak Christian Schrijver, raadslid voor het CDA. Tot straks voor uur 2.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Lindsay van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Lina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
6: Ja, en we zijn er alweer met uur 2 van Kopwijzer. En aan het eind van het uur is Dirk op locatie. We hebben het over de podcastweek van de eenzaamheid van de gemeente West-Stellingwerp. Ik spreek Jeannette Leswijn over een gratis theatervoorstelling. En we beginnen met een lezing over de heerlijkheid te ezen. En ik zit tegenover Frauk Weemstra, bestuurslid van de historische vereniging IJsseland. En Harry Bouwman. En dan staat er bij mij achter landschapsbiografie geschreven.
7: Ja,
6: we beginnen even bij de historische vereniging IJsseland.
7: Ja, ik ben namens de gemeente historische vereniging IJsselham.
6: IJsselham, sorry.
7: Oud-IJsselham, gemeente IJsselham. Excuses voor mijn stem, dus ik zal het kort houden. Maar de historische vereniging IJsselham in Oldemarkt gezeten, aan de Hofstraat met de locatie. Wij hebben dus exposities.

0: In ons pand. En we doen lezingen. Twee in het najaar vaak, twee in het voorjaar. En dit keer komt dus Harry Bouwman te vertellen over heerlijkheid, de Ezen en alles wat daarmee samenhangt. En de Historische Vereniging is een club met meer dan 500 leden. Actieve leden. En mocht u daar een keer willen komen, exposities iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dus nu zijn we open. Kunt u daar terecht voor dingen uitzoeken. Alles wat er met de voormalige gemeente IJsselham, Schiphol, Oldemarkt, Kuinderen, Blankenham, Paaslo, Wetering te maken heeft, kunt u daar terecht. Dus welkom.
1: Het is grappig, het is echt compleet voor mijn tijd, hè? Ik weet alleen maar, ja, ik ben 31. Dat je denkt, oh ja, de gemeente is nooit IJsselham, Brederode en Steenwijk geweest.
0: Ja.
1: En dat moet ik altijd nog even bij stilstaan. Maakt niet uit,
0: wij corrigeren het wel.
1: Zeker, en ook echt blijven doen.
0: Goed zo.
1: Want jullie zijn vanuit de Historische Vereniging natuurlijk heel erg druk met van alles. En vooral heel veel dingen regelen, zoals deze lezingen. Ja. En jullie hebben dus iemand gevonden die deze lezing wil gaan houden over de heerlijkheid te Ezen. Mm-hmm. En waarom dit onderwerp voor u?
2: Waarom dit onderwerp voor mij?
1: Ja.
2: Nou, ik heb mijn roots eigenlijk een beetje liggen in de Weerribben. Ik heb in mijn jeugd bij Staatsbosbeheer gewerkt in Ossenzeil. En had daar de begeleiding over de werkkampen. In die tijd waren er jeugdwerkkampen waar jongelui uit vooral het westen van het land van de jaren 15, 16 drie dagen in de week kwamen werken. Ze konden gebruik maken van de kampeerboerderij van Staatsbosbeheer aan de Kalebergengracht. En die mocht ik dan drie dagen per week begeleiden met het werk. Voornamelijk hooien op de drassige hooilanden. Allemaal handwerk. En die twee dagen die over waren, werd ik door Staatsbosbeheer te werk gesteld op alle mogelijke plekjes. En toen werd er gezegd, ja, ga maar naar het Juris of ga maar naar de Tweede Bokvaart of naar Pielemansvaart. Ja, en die stonden nergens op kaart. En toen heb ik in de jaren 70 een kaart gemaakt van alle waternamen in de Weerribben. En die wordt tot heden nog gebruikt bij Staatsbosbeheer. Veel namen zijn ook inmiddels op Google Maps te vinden. Nou, die inventarisatie heb ik toen gemaakt tijdens mijn studieperiode op de PA in Zwolle. En daarna ben ik terechtgekomen op de Veluwe. Ik kreeg mijn eerste baan in Vaassen. En toen ben ik verzeild geraakt in het Kroondomein, waar ik op verzoek van de opperhoutvester van Hare Majesteit de Koningin, zoals dat netjes heet, ben ik gevraagd om een inventarisatie te maken naar de veldnamen in Kroondomein het Loo. Nou, in de Weerribben had ik juist de veldnamen een beetje buiten beschouwing gelaten, tot mijn grote spijt achteraf. Want die had ik toen gelijk in de jaren 70 op moeten schrijven. Gelukkig heeft Koendert Kuijts ook mede met behulp van de Historische Vereniging IJsselham de veldnamen later gekarteerd in de Weerribben. Afijn, ik ben in het Kroondomein begonnen met de veldnamen. Een fantastische job. Ik heb heel veel boven water kunnen halen.
1: Ook een prachtige plek, hè?
2: Een hele bijzondere plek ook. Met heel veel oude namen, oude geschiedenissen. En toen kwam ik heel onverwachts terug in Steenwijk te wonen en te werken. In 2001. Dus ik heb het verhaal van het Kroondomein een beetje achter mij moeten laten. En toen liep ik in 2007 Jonkheer van Karnebeek tegen het lijf op de Ezen. En toen gaf ik aan van nou, ik kan me voorstellen dat hier op de Ezen ook heel veel veldnamen zijn. Dat klopt, zegt hij. Zeg, maar die zijn vast nog niet gekarteerd. Nee. Toen ben ik daar begonnen. Dat was dichter bij huis. Ik kon vanuit huis makkelijk op mijn fiets naar de Ezen. Ik heb het bijna het hele huisarchief van Karnebeek wel thuis op schoot gehad. Alles nagelezen, alles bekeken met de bedoeling om daar de veldnamen uit te peuteren. Maar dat is geleidelijk aan steeds groter geworden naar een cultuurhistorisch onderzoek. Want ik kwam van alles en nog wat tegen. Over het hunebed, over de beeldjes op het slotje, over een oude vergeten landweer. En nou, je kunt zo gek niet bedenken.
1: Wat was de grootste verrassing?
2: Een van de eerste ontdekkingen was dat de Ezen niet een gebied is met bossage en struiken, zoals de bekende Bruinenberg dat in de jaren 60 hier heeft geschreven in allerlei boeken. Niets ten nadele van die meneer, want die heeft heel veel goed werk gedaan. Maar met de betekenis van de Ezen liep ik voor het eerst al mank. En toen kwam mijn ervaring met het kroondomein van pas. Want in de tijd dat ik voor het kroondomein het Loo gewerkt heb, werd ik begeleid door professor Dr. Rentenaar van het Meertens Instituut. En toen ik kwam met die verklaring van Bruinenberg, tikte hij me gelijk op de vingers. Hij zegt, dat kun je wel vergeten. Hij zegt, de Eze is afgeleid van het oude woord is, Oud-Fries, wat betekent bijeen gelegen bouwlanden. Nou, dat was voor mij een eye-opener. Want de Eze is gelegen op een keileenbult. En daar woonden in Overijssel ook de hunebedbouwers. Op de Eze heeft een hunebed gelegen. En ook die locatie heb ik kunnen traceren en de geschiedenis kunnen achterhalen. En dat waren de eerste landbouwers. Nou, dat is een hele mooie ontdekking geweest.
1: Prachtige geschiedenis.
2: Ja. En die geschiedenis van de Eze heeft me toen dusdanig gegrepen dat ik na een 7-jarig onderzoek gedacht heb van nou, ik moet er toch iets over publiceren.
1: Oh, net vragen, hoe lang heeft dit geduurd? Maar ja. 7 jaar?
2: Ik ben 7 jaar bezig geweest. Ook 7 jaar met het kroondomein. En
0: toen is dit boekje verschenen.
2: Ja.
1: En dan ga ik heel even richting techniek kijken. Er wordt een boekje omhoog gehouden. Welke camera? Mag naar deze camera, dan is het ook...
0: Ja, de cultuurhistorische waarden van heerlijkheid, de Eze.
1: Ja.
0: Is 20 jaar geleden ongeveer verschenen.
2: 2014, geloof ik.
1: Ja. Ja, nog steeds lang geleden.
2: Dat is alweer geruime tijd terug. Ja. En ik ben begonnen met een paar historische, een paar wetenschappelijke artikelen. Want een van de leukste ontdekkingen was dat het hunebed al in 1627 op kaart staat. En dat was ook een eye-opener voor een van de archeologen die me begeleidde. Hij zegt, die kaart, daar moet je over gaan publiceren. Want dat is eigenlijk wel uniek dat het zo lang geleden toch al gekarteerd is. En rondom dat hunebed is een heel leuk verhaal te vertellen over een grensconflict tussen de heren van de Eze en de boeren van Nijersleek. Die gingen turfgraven op terrein waarvan de heren van de Eze zeiden van dat is onze grond. Waarop de boeren van Nijersleek zeiden nee, dit hoort van oudsher al bij onze erven. En dat is een grensconflict geworden van 120 jaar lang. En de heren van de Eze hadden uiteindelijk zoveel macht dat ze de provinciegrens zelfs hebben kunnen verschuiven om het Ezermeer bij hun gronden te trekken en op zo'n manier ook weer een stuk van de boeren van de Eze af te kunnen pakken.
1: Bizar, hè?
2: Heel bizar.
1: Ja, heel bizar. Ja. En dan hebben we het nu over grenzen in Oekraïne, Rusland. Ja. Maar dichter bij huis kunnen we het dus ook gewoon vinden.
2: Dat was één van de grensconflicten. En het artikel wat ik schreef over het hunebed, dat was hoe het hunebed uit Drenthe verdween. Want het lag in Drenthe oorspronkelijk. Maar omdat de heren van de Eze de grens gingen verschuiven naar het noorden, kwam het hunebed in Overijssel te liggen. Dus ze hebben niet gesjouwd met het hunebed. Ze hebben gewoon de grens verlegd.
1: Ja. Je wilt niet sjouwen met een hunebed.
0: De Eze is nu nog, beslaat 3 provincies. Grootste Overijssel, maar ook Drenthe en ook deels Friesland.
1: Ja, ja. Prachtige plek. En ja, ik word wel enthousiast van dit verhaal. Maar waar kunnen we deze lezing gaan horen, zien, meemaken?
2: Bij de historische vereniging IJsselham. Op 6 oktober in Dalzicht in Oldemarkt.
0: Ja, open zalen, open 7:30. En het is dus in Oldemarkt op een dinsdag 6 oktober.
1: Ja, en iedereen is welkom?
2: Iedereen is welkom.
0: Leden zijn welkom, die hoeven niks te betalen. Maar ook niet-leden zijn welkom en die betalen naar €5. Maar iedereen is welkom.
1: Vanaf 7:30 in Dalzicht?
0: Ja, 8:00 begint het.
2: Mensen uit de regio Steenwijk, even uitkijken met de wegopbrekingen. Want ik moest laatst via Wolvenga notabene naar Oldemarkt. Het kan ook via Halfweg en via de Meentebrug. Dat is de kortste weg. Maar je
1: als
2: moet
1: het
2: even
1: is,
2: tijd in
1: als daar druk
2: houden.
1: Is, wil je er ook niet zijn.
0: Nee,
1: en als de berm kapot is.
0: Ze sturen je via Wolvenga, maar je kunt gewoon via Steenwijk-Wold, ben ik nu ook langsgekomen. Via Tij kun je nu nog gewoon rijden. Dus niet via Wolvenga, want dan ga je echt 20 minuten om.
2: Ik ben houden van de week.
1: Ik zou zeggen, hou het even in de gaten. Ja. Want het is een beetje chaos die kant op. Mag ik het zo noemen?
2: Van mij wel.
1: Oké, dan blijf me gewoon heel erg eerlijk. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En ik geloof dat als mensen naar de lezing zijn geweest, ze nooit meer normaal over de Eze kunnen lopen.
2: Ik hoop het niet, want je gaat met heel andere ogen kijken naar het landschap. Want daar gaat die landschapsbiografie ook over. Gewoon een landschap in tijdlagen beschreven. Welke groep mensen in welke tijd hebben daar hun sporen achtergelaten. En dat begint al bij de Neandertalers.

0: one for me. En goedemorgen. Als het goed is, spreek ik Jeannette Leswijn?
1: Dat klopt,
0: ja. En dan zeg ik het, is het Jeannette of Jeannette?
1: Jeannette, ja.
0: Top. Dankjewel. Helemaal en waar bel ik naartoe?
1: Op dit moment bel je naar Deventer. Ik woon in Deventer, maar ik werk voor de beweging Positief Gezond IJsseland. Dus daar hoort Steenwijkerland hoort daar ook bij. Ja.
0: Zeker.
1: En Deventer ook, ja.
0: En daar ben je de coördinator van?
1: Daar ben ik één van de twee coördinatoren. Ja, klopt.
0: Wat doen jullie daar?
1: Nou, de beweging Positief Gezond IJsseland gaat eigenlijk heel erg over om het gesprek met elkaar te voeren over dat gezondheid eigenlijk wel wat meer is dan alleen maar niet ziek zijn. En dat gesprek dat, en die, die beweging, dat hebben we nu zo'n ruim 3 jaar. En dat, daar zijn we met heel veel verschillende organisaties, zorgorganisaties, welzijnorganisaties, zijn we daarmee bezig om op een andere manier ook naar gezondheid te kijken. Dus niet alleen maar vanuit dat je niet ziek wordt, maar juist ook veel meer vanuit het idee dat dat gezondheid juist iets is, dat je datgene kan doen wat je zelf graag wil doen, ondanks dat er ook beperkingen soms zijn.
0: En met het
1: dus daar willen we het met elkaar over hebben.
0: Dat je gezond kan zijn, maar je heel erg ongezond kan voelen. In de breedste zin van het woord natuurlijk. Dus dat je
1: in de breedste
0: lichamelijk
1: zin van het woord
0: misschien gezond bent, maar denkt ik voel me helemaal niet fijn. Of misschien
1: dat
0: denkt
1: kan.
0: Ik heb een diagnose, maar eigenlijk voel ik me niet ziek.
1: Precies. Precies. En voel ik me dus gezond? En heb ik wel een diagnose, bijvoorbeeld van diabetes, maar ondanks dat ik misschien insuline moet spuiten, of ondanks dat ik medicijnen heb, voel ik me eigenlijk heel gezond, omdat ik datgene kan doen wat ik zelf graag wil doen. Dus dat kan zijn op sportvlak, maar dat kan natuurlijk ook op sociaal vlak zijn, dat je mensen ontmoet en dat je met mensen afspreekt. Dat kan zijn omdat je iets doet waarvan je denkt van hey, dat vind ik heel fijn om te doen. Dat betekent iets voor mij, maar ook voor andere mensen. Dus ik doe het toe. Dat zoals wij naar gezondheid kijken, dat hoort er eigenlijk allemaal bij.
0: Ja, en dan hebben we het over de hele oude WHO-definitie dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk de beweging die we nu op gezondheidsvlak veel meer zien. En we zien het hier ook bij bijvoorbeeld het sociaal werk wat met die spinnenwebben komt.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. En in Steenwijkerland zijn ze daar inderdaad ook veel verschillende organisaties zijn ook met het concept van positieve gezondheid bezig. He, bijvoorbeeld, en bij het sociaal werk gebruiken ze ook veel het spel alles op tafel. En daarmee ga je inderdaad met dat spinnenweb in gesprek over van wat heb jij nou nodig om je fijn te voelen, om je prettig te voelen, om gezond te zijn. En dat kan voor iedereen weer wat anders zijn. Ja.
0: En jullie hebben vanuit daar een theaterstuk wat in
1: klopt.
0: De gemeente komt.
1: Ja, dat
0: waar,
1: klopt.
0: Waar gaat dat theaterstuk over?
1: Nou, het theaterstuk, Dromen vangen heet dat. Dat is nu een voorstelling wat eigenlijk door heel het land ook speelt. En dat is ooit wel begonnen in IJsseland onder andere. Dat laat eigenlijk verschillende sketches zien over die verschillende concepten van gezondheid. En er zit eigenlijk in elke stukje zit wel iets wat mensen ook bij zichzelf kunnen herkennen. En ook eigenlijk wel triggert over van maar hoe kijk ik er zelf nou tegenaan? Dus het is grappig, het is ook een beetje ontroerend zo nu en dan. Maar het wakkert vooral ook wel nieuwsgierigheid aan om zelf ook daar eens even net op een andere manier naar te kijken en daarover na te denken. Van hoe zit het dan bij mij? Dus dat is een theatervoorstelling die wij organiseren op 6 oktober in de gemeente in Steenwijk. Ja.
0: En voor wie is die voorstelling?
1: Nou, die voorstelling is voor eigenlijk iedereen. Dus we hebben heel veel professionals uitgenodigd. Maar het is ook vooral bedoeld ook voor inwoners zelf. Dus mensen die een leuke avond uit willen. En eigenlijk ook wel zoiets hebben van ik vind het leuk om op een hele andere manier daar eens over na te denken. Dus het is ook vooral voor inwoners zelf om daar naartoe te gaan. En die sketches te zien die leuk zijn, die grappig zijn en die ook wel aanzetten tot nadenken daarover. Het gesprek daarover, ja.
0: En de voorstelling is gratis?
1: Klopt.
0: Het is ook echt toegankelijk voor iedereen. Maar aanmelden is wel handig.
1: Aanmelden is zeker handig. En dat kan je doen op de website van positiefgezondijzerland.nl. En dan kom je op de homepagina terecht. En als je naar beneden scrolt, dan zie je daar de aanmeldlink voor de voorstelling op 6 oktober.
0: Ja. Ja, en hij staat ook dus op de site van de gemeente. En dan word je doorgelinkt naar de website van jullie.
1: Ja. Dat klopt ook. Ja, dus het is een leuke avond uit met een kopje koffie vooraf en een drankje na die tijd om elkaar te zien en te ontmoeten en dan samen het gesprek ook te voeren over wat je hebt gezien en wat je hebt ervaren.
0: En vanaf hoe laat is iedereen welkom?
1: Iedereen is welkom vanaf 7:15. De voorstelling start om 7:30 en is om ongeveer 9:00 afgelopen. En dan kan je na die tijd dus inderdaad nog een drankje nuttigen. En dan kan je weer na een leuke avond weer naar huis. Ja.
0: En dan voor iedereen die het heeft gemist, even nog de datum en het tijdstip en waarom iedereen zich aan mag melden.
1: De datum is 6 oktober. Het begint om 7:30, maar je bent al welkom vanaf 7:15. En waarom je er naartoe moet komen? Nou, het is echt een leuke avond uit. Het is een voorstelling die inspireert en ook wel ontroert. Maar het laat ook vooral zien waar gezondheid nu echt om gaat. En dat er zoveel meer dan alleen maar niet ziek zijn. Maar het is echt een leuke avond uit om ook te lachen met elkaar.
0: Dankjewel en heel veel succes en plezier.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit moment bij jullie in de show.

0: En wij gaan naar de gemeente Weststellingwerf. En vorige week hebben we het al gehad over de week van de eenzaamheid. En als het goed is, spreek ik met Jasper Brouwer.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat, nou ja, ik ga het gewoon vragen. Wat is voor jou de week van de eenzaamheid?
1: De week van de eenzaamheid, nou, dat is een landelijke week van 24 tot en met 30 september. Dus we zitten er middenin. En in die week vragen wij aandacht voor het onderwerp eenzaamheid. En zetten we nadrukkelijk in op verbinden.
0: En wie is wij?
1: Wij zijn de sociale basis van de gemeente Weststellingwerf. Die bestaat onder andere uit welzijnscoaches, jongerenwerkers, opbouwwerkers, het vrijwilligerspunt, dorpsondersteuners. Het is eigenlijk een heel team vol met smaakjes.
0: En die zet zich dus deze week in specifiek voor de week van de eenzaamheid.
1: Ja, nou, we zetten ons natuurlijk altijd in. Ja, dat is ons werk om de burger met elkaar in verbinding te brengen. En we gebruiken deze week eigenlijk om bestaande activiteiten in het zonnetje te zetten. Zo zijn er een aantal koffiemomenten voor mantelzorgers. Is er een activiteit in Noordwolde bij de Hennepollen. Wordt koffie gedronken in Steense. Dat zijn activiteiten die er normaal ook zijn. En in het kader van de Week van de Eenzaamheid gaan we ook in andere dorpshuizen koffie drinken. Is er een open huis op de hoogte. En zit ik op dit moment in het gemeentehuis bij de vrijwilligersmarkt.
0: Wat leuk.
1: Zeker, zeker.
0: Want in jouw dagelijks werk kom je dan veel mensen tegen die, nee, ik wil niet zeggen zich eenzaam voelen, maar toch eenzaamheid misschien ervaren?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is wel een heel groot deel van mijn werk zelfs. Ja, mensen die vaak door een gebeurtenis, een overlijden in de familie of een verhuizing. En daarna ontstaat er een nieuwe situatie waarin mensen dan toch moeite hebben om de draad weer op te pakken. Toch wel veel achter de voordeur zitten. Ja.
0: Ja, en ja, vooral dus wel echt weinig erop uitgaan.
1: Heel weinig erop uitgaan. Ja, weinig contact te hebben. En langzaamaan vereenzamen. Wat ik zei, vaak zit daar wel een reden. Hè? Niemand wil eenzaam zijn. Het kan iets met lichamelijke gezondheid te maken hebben of het verlies van een partner. En dan ontstaat eenzaamheid als gevolg daarvan. Ja. En wat wij doen is, wij proberen mensen daar weer uit te trekken. Hè? En onder te brengen bij mooie initiatieven die er al zijn in de gemeente. Hè? Bijvoorbeeld in een buurthuis. Of in het verenigingsleven. Of middels vrijwilligerswerk. Proberen we de mensen eigenlijk weer in hun eigen kracht te zetten.
0: En op dat vrijwilligerswerk wil ik straks nog even terugkomen. Wanneer we klaar zijn met het gesprek over de podcast. Want jullie hebben met elkaar ook een podcast gemaakt over dit onderwerp.
1: Ja, dat klopt. We hebben, of ik moet zeggen, Jongerenwerk maakt maandelijks een podcast. Deze podcasten zijn te beluisteren op Spotify. Op het kanaal van Jongerenwerk Weststellingwerf. Speciaal voor deze week heeft Jongerenwerk een podcast gemaakt met als thema eenzaamheid. Samen met Ronald Fledder. Voor de meeste jongeren bekend, maar misschien voor ouderen wat minder. Ronald is een YouTuber en heeft bijna 1 miljoen volgers op YouTube. En die vertelt ook zijn ervaring met eenzaamheid. En daarnaast zit er nog een oudere meneer aan tafel, Chris. Chris woont in Helena. En die vertelt vanuit zijn kant als oudere hoe hij in aanraking is gekomen met het onderwerp eenzaamheid.
0: En het zijn natuurlijk echt twee compleet verschillende mensen. Want ik kan ook mensen nu horen denken, denk ik, die nu luisteren. Hoe kun je eenzaam zijn met 1 miljoen volgers?
1: Ja, dat hebben wij Ronald ook gevraagd. Daar geeft hij ook heel mooi antwoord op in de podcast. En dat is waar veel jongeren momenteel tegenaan lopen natuurlijk, is dat zij online heel veel contacten hebben. En heel, heel veel contacten via social media of via het spelen van games. Maar dat ze in de echte wereld toch wel heel weinig contacten hebben. Dus dan kun je je heel verbonden voelen online, maar toch heel eenzaam voelen thuis of buiten.
0: Wanneer je eigenlijk je laptop of je telefoon uitstaat?
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En ja. Dan hebben we natuurlijk Chris, waar je net over vertelde. Dat is echt een oudere die in de Lennaflat woont.
1: Ja.
0: En ik kom niet uit Wolvega, maar dat is een flat met allemaal ouderen?
1: Ja, de Lenna is eigenlijk een... mensen wonen daar zelfstandig. Het zijn allemaal appartementen. Maar ze hebben wel een gezamenlijke kantine, ruimte beneden. Het is een flat waar heel veel thuiszorg komt. Waar het eigenlijk heel goed wonen is voor een oudere.
0: Dus ook waar je heel veel mensen zou kunnen tegenkomen.
1: Zeker, zeker, zeker. En er wordt ook heel veel georganiseerd. Dat zie je natuurlijk in heel veel van dit soort woonlocaties. Maar toch de drempel om dan deel te gaan nemen, om daar in je eentje te gaan zitten. Daar vertelt Chris heel mooi over waar je dan tegenaan loopt. Maar ook wat het je oplevert op het moment dat je het wel doet. Hè? Dat je wel naar een koffiemoment gaat of naar de bingo. Of wat nieuwe contacten ook weer kunnen brengen.
0: Dat is in ieder geval heel mooi.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat is nou hetgene wat jou het meest bij is gebleven bij het opnemen van deze podcast?
1: Dat het eenzaamheid zowel onder jongeren als onder ouderen echt wel een thema is. Maar dat het wel eigenlijk een hele verschillende manier van eenzaam zijn is. Ja, waar die bij jongeren meer ligt in dat jongeren online contact hebben. Bij ouderen ligt dat natuurlijk heel anders. Die hebben online weinig tot geen contact. Maar dat de aanpak en de oplossing toch vaak wel hetzelfde is. Dus dat je jezelf weer onder de mensen moet brengen. En dat kan met een heel klein stapje beginnen. Door bijvoorbeeld niet thuis een bakje koffie alleen te gaan drinken, maar door dat in de bibliotheek te doen.
0: Ja, en ik ga nu heel erg nieuwsgierig vragen of Ronald en Chris al bij elkaar koffie hebben gedronken. Want ik kan me ook voorstellen dat hun ervaring met dit elkaar ook wel verbindt.
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Mochten ze luisteren, misschien een leuke tip.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Ze konden het in ieder geval goed vinden tijdens het opnemen van de podcast.
0: Dat is fijn. Dus bij deze, ik zou het zeker doen. En dan nogmaals, ik wil nog even terugkomen op vrijwilligerswerk. Want jij zit op de vrijwilligersmarkt.
1: Ja,
0: in West-Stellingwerf.
1: Ja.
0: In West-Stellingwerf. En hoeveel organisaties staan er?
1: Ja, ik ben niet helemaal de organisator, maar ik geloof dat er 26 organisaties aanwezig zijn.
0: Zo. En jullie zitten daar ook om vrijwilligers misschien wel te werven voor jullie zelf? Of meer als
1: Nee, vooral voor... Wij zijn aanwezig als contactpersoon. Maar ook omdat we heel geïnteresseerd zijn in de organisaties die er staan. Die variëren van het hospice tot Humanitas, Huis op de Hoogte. Nou, ontzettend veel mooie organisaties die zich inzetten voor de samenleving. En die leren wij ook graag kennen.
0: En ze zijn daar dus eigenlijk ook op zoek naar vrijwilligers.
1: Zeker.
0: Tot hoe lang zitten jullie daar met elkaar?
1: We zitten hier vanmiddag tot 12:30. Dus mocht je in Wolvega of in de buurt wonen, dan kun je tot 12:30 nog even binnenlopen.
0: Dan zou ik nu in de auto stappen, denk ik.
1: Dan kun je prima nog een bakje koffie bij ons komen halen.
0: Ja, daarom. Dan moet je wel het programma verlaten. Dat is wel jammer.
1: Ja, ja.
0: Ik doe nu wel iets met luisteraars, maar nee. Dan wens ik je daar heel veel succes en heel veel plezier. En dan meld ik hier ook nog even dat morgen tussen 1 en 2 op Radio Centraal de podcast ook wordt uitgezonden. En dan niet helemaal in podcaststijl. Er wordt wat muziek tussen gezet. Maar tussen 1 en 2 is de podcast over eenzaamheid. Met Ronald en met Chris dus te horen op Radio Centraal.
1: Super, ik zou zeggen luister.
0: En daarna sport.
1: Ook goed.
0: Geloof ik.
1: Zeker.
0: Ik krijg dit zeg maar in mijn oortje zo genoemd. Want dit moet je even zeggen.
1: Ja. Nou, ook sport kan verbinden. Dus ik denk dat het elkaar goed opvolgt morgen.
0: Ja, top. En veel succes en plezier vandaag.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: En namens ons allemaal, Dirk, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel, Kimberly.
0: Ik ben hier misschien de aanstichter van.
1: Ben jij hier aanstichter van? Ik had niet anders verwacht eigenlijk van jou. Maar ik zit hier interview te doen op de nieuwe reporterwagen van de Sluis. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, Rianne, waar zijn we terechtgekomen hier?
2: Ja, we zijn hier natuurlijk bij Te Koopjesdag in Tuk. Op de Berg in Bos 2 zitten we hier. Maar op 75 adressen in Tuk kun je heerlijk struinen en koopjes halen.
1: Ja, en hoe is dat allemaal te vinden? Want het kost mij nog wel wat moeite om hier te komen vanmorgen.
2: Nou, bij het dorpshuis in Tuk, maar ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen, daar hebben we een plattegrond hebben we daar hangen. Dus daar kun je een foto maken van de plattegrond. Of je kunt de QR scannen en dan kun je gewoon via Google Maps naar alle adressen toe. En op 4 of 5 verschillende plekken hebben we ook plattegronden nog liggen. Dus in elke wijk van Tuk hebben we wel een plattegrond beschikbaar voor je.
1: Ja, want ik heb al even rondgereden hier in Tuk vanmorgen. Hè, omdat het hier zo moeilijk te vinden was, die bergweg van je natuurlijk.
2: Ja.
1: Kijk, heb ik heel veel dingen gezien. Hè? Wat is er allemaal te kopen hier zo?
2: Nou, er is echt fantastisch veel leuks te koop. Ik heb bovenop bij de Tuksweg, daar staat een kraampje met kleine kinderen die ranja verkopen en zelfgebakken koekjes. En daar heb je tegenover een kunstenaar beneden in zijn garage ook van allerlei mooie spullen te koop. Dus dat is zeker een hoekje waar je naartoe moet. Nou, de Bergsteinlaan is natuurlijk weer helemaal leuk. Samen met de Hummelingen, daar hebben ze ook heel veel brokanten heb je daar staan. Ook hartstikke gezellig. Maar vergeet ook niet op de Oostwold 10. Daar hebben wat kinderen hele mooie cupcakes gebakken en versierd. Dat is ook echt de moeite waard.
1: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, is het een beetje te eten? Want ik zie hier ook pannen staan op de tafel. Hè? Maar zit daar nog wat lekkers in?
2: Nou, daar zit nu nog niet wat lekkers in. Maar als je wilt, Dirk, joh, dan maak ik je wat lekkers klaar. Maar ik heb ook zo nog wel een gebakje voor je, hoor.
1: Oh, dat is wel fijn dat ik getrakteerd word hier zo. Hé, hey, dat is wel mooi. Hey, Rianne, maar hoe is dat tot stand gekomen? Joh? Wie is met het idee gekomen? Heb je een beetje rondgekeken in de omgeving?
2: Nee, Aliek en ik hebben het 3 jaar geleden hebben het ook samen georganiseerd. Gewoon van, goh, zouden we dat ook niet eens in Tuk doen? Nou, toen was het ook echt fantastisch. Toen hadden we 90 deelnemers. Ja, en dit keer was het zo vaak de vraag van, goh, wanneer doen we dat nog weer eens een keer in Tuk? Nou, we hebben geluisterd. En 75 mensen zeiden van, wij doen weer mee vandaag. Dus ja, hartstikke leuk natuurlijk. En het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Gewoon een Google Forms aanmaken. Mensen melden zich aan. En je plakt ze even in op de Google kaart. En klaar is Kees. Meer heb je niet nodig.
1: Nee, alleen mooi weer heb je nodig. Hè? Hoe heb je dat kunnen regelen vandaag?
2: Ja, dat is nou mijn geheim. Hè? Dat laat ik jou niet weten. Geheim van de kastelein.
1: Nou, ik weet eigenlijk, want ik heb vanmorgen een weerbericht gekregen van 1963. Het was een beetje een donkere, sombere dag was het dus. Ik heb niet altijd geluk op die 26e september natuurlijk, hè?
2: Nee, maar ja, vandaag is natuurlijk ook Burendag, hè? Dus dat is misschien als de 26e september en Burendag samenvalt, dan kan het nog wel eens wat magisch geven, hè?
1: Ja, nu valt ook het magische woord, hè, Burendag, hè? Want dat is het uiteindelijk, hè? Want vorige week hebben wij gezeten met onze buren, omdat we dachten dat het wordt beetje kloten weer vandaag. Maar helaas misgegokt.
2: Ja, wij hebben goed gegokt hier in Tuk. Dus ja, we hopen ook echt dat de mensen hier in Tuk, alle deelnemers, elkaar na de tijd gezellig opzoeken. En dat ze ja, bij hun in de straat gezellig met elkaar afsluiten. Met een bakje koffie of met wat anders lekkers dat ze zelf meebrengen. En dat het zo nog even langer gezellig blijft in Tuk.
1: Ja, misschien een idee voor de volgende burendagen. Een mooie grote barbecue na afloop, mits het mooi weer is. Hey, maar ik zie ook dat je personeel aangetrokken hebt vandaag. Wat doen die allemaal?
2: Ja, dat is nog wel echt de grote vraag. Wat doet het personeel tegenwoordig? Vooral op de mobiel zitten. Vooral niet op de radio willen zijn. Maar wel heel veel geholpen hebben met het schoonmaken en voorbereiden van alle spullen.
1: Ja, is dat eigenlijk een beetje een mooi bijkomend dingetje van dat je de boel thuis dus ook opruimt?
2: Ja, dat is nou juist het idee. Ik bedoel, dit is de tijd van het jaar om even ruimte te maken in huis. Om je oude spullen op te ruimen. Zodat je voor de feestdagen alle spullen weer nieuwe spullen in huis kunt nemen.
1: Ja, de mensen die lopen ook langs en die zwaaien gezellig en die denken van... het is dan wel ook wel een beetje belangrijk dat je een beetje mooie spullen voor de verkoop hebt, of niet?
2: Ik weet niet of dat zo heel belangrijk is. Het is wel belangrijk dat het schoon en heel is. Dat is sowieso belangrijk. Maar het is, ik denk, vooral de gezelligheid. Dat is wat het helemaal het leukste maakt. Ja, en ik hoop wel natuurlijk dat mensen heel veel kunnen verkopen. Dus ja, we zien het allemaal wel.
1: Ja, want het is wel mooi. Hè? Ze komen spontaan binnen hier zo. Dus,
2: ja. Die heeft nog spullen bij zich die ze hoopt te verkopen.
1: Oh, die is een beetje aan de late kant.
2: Ja, het is gewoon nog nieuwe spullen. Gewoon. Er wordt gewoon aangevuld nog. Waar je bij staat.
1: Nou, dat is toch wel fantastisch. Hey, Rianne, je hebt nog zonder gekheid nu. Hè? Je doet wat meer dingen. Je zit ook in het lotgenotencontact. Hè? En ik hoorde net dat je wat vertelde voor de corona-mensen. Dat er heel wat leuks op in het plan staat. Hè?
2: Ja, zeker. We hebben op 2 november. Komt bij het Long Covid Café. Wat altijd de eerste maandag van de maand is. In Steenwijkerwold, in Hoogtij. Hebben we dat 's middags van 4:30 tot 4:30. En daar komt C-Support langs. Dat is een Nederlands, een landelijke organisatie die zich heel erg in heeft gezet voor de bekendheid van long COVID. En is een organisatie die ook Q-koorts destijds op de kaart gezet heeft in Nederland. En die moet helaas stoppen eind december. Maar wij hebben ze gelukkig nog bereid gevonden om bij ons café langs te komen. Voor mensen die getroffen zijn door long-covid of post-covid wordt het ook genoemd. Want het is niet long vanuit longen, maar long vanuit langdurig. Dat het een langdurige covid is. Dus die komen nog gezellig bij ons langs.
1: En wat hebben die te bieden dan aan jullie groep?
2: Nou, die hebben zich enorm ingezet om alle informatie over van wat bij de expertisecentra, dus bij de ziekenhuizen, die speciale polyklinieken, aan onderzoeken worden gedaan. Om dat allemaal te bundelen en wetenschappelijk onderzoek allemaal bij elkaar te brengen. Die hebben onder andere voor alle huisartsen en andere zorgprofessionals een speciale pagina ontworpen met alle informatie en de laatste behandelingen over long COVID. Maar ze helpen ook heel veel patiënten die vast zijn gelopen met werkgevers of met het UWV. Of ook van, wat kan ik nou nog wel doen nu ik ziek ben en uitgevallen ben. Die hebben daar echt enorm veel informatie is daar te vinden op hun website. Nou, en bij ons kunnen ze dus dan vragen indienen die wij bij hen voorleggen en die ze dus op 2 november tijdens die maandag in ons café persoonlijk hoopt te beantwoorden.
1: Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Hè? Dus, als je, ja, best wel. Hè? Ja, ik vraag me wel eens af waar je het vandaan haalt allemaal. Maar, heb je er een beetje zicht op van hoeveel COVID-patiënten er hier in de gemeente zijn?
2: Nou, we hebben bij ons lotgenotencontact hebben we sowieso al 35 in Steenwijkerland zitten. Maar ik weet dat er zeker nog wel 35 meer zijn, als het er niet nog meer zijn. Maar als ik ook kijk van recentelijk hebben ze in De Wolden en in Westerlingenwerf hebben ze ook long-covid-cafés opgezet. En tot 30 deelnemers die daarbij aangesloten zijn. Dus het is echt, ja, je zit echt wel op zo'n 250, 300 man alleen in onze gemeente. En ja, in Nederland zijn er zelfs 450.000 patiënten.
1: Maar dan zijn er heel veel. Hè? En hoe zijn jullie te bereiken?
2: Wij zijn via ons mantelzorgnetwerk. Natuurlijk via Paula kun je ons bereiken. En via de lotgenotengroepen op Facebook.
1: Nou, dat is mooi. Dus via Sociaal Werk de Kop zijn jullie beschikbaar. Ik kan niet anders zeggen dan jullie nog een hele mooie dag hier toe te wensen. En een fijne verkoop nog. En ik hoop dat er nog mensen zijn. Want tot hoe lang gaat het door?
2: Het gaat tot 3 uur gaat het door hier in Tuk. En ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen en Witte Paarden.
1: Nou, dat is heel ver. Vanaf hier in Tuk. Het wordt hier gezellig op het pleintje in de Bergenzoek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
3: Voor Steenwijkerwold is dit RTV Vos.
2: Oh, lekker.

0: Ich danke dir.
1: En met een iets ander achtergrondgeluidje dan je van ons gewend bent. Hier de afkondiging van uur 2 van Kopwijzer. En Dirk is denk ik nog op de Tuk-koopsdag die vandaag tot 3 uur is in Tuk. Ik sprak Jasper Brouwer over de podcast over de week van de eenzaamheid. Morgen van 1 tot 2 op Radio Centraal te beluisteren. Ik sprak Jeannette Leswijn over de gratis theatervoorstelling in de Meente over positieve gezondheid. En ik sprak Harry Bouwman en Frauke Weemstra over een lezing De Heerlijkheid, De Ezen. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

on the road.

they were.

0: De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven...

0: De Spaanse oppositieleider Machado geweigert om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger, en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Hilla de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig.

0: Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV SOS. RTV SOS. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV SOS. Op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen...